0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 3:00.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 4 uur. Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 5 uur. Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Op Senior.

Het is 6 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 7 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. We zetten op één dag een even spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie dus op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw!
0: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
6: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Radio.
1: Stem af op volksradio.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: Een tragisch ongeval in Frankrijk. Een Belgische militair is omgekomen in de Pyreneeën, meldt minister van Defensie Theo Franke. Het slachtoffer is een ervaren paracommando uit Schaffen bij Diest. Hij was op militaire oefening en kwam tijdens een trektocht in een diep ravijn ten val. De militair laat een vrouw en dochter na. Het federale begrotingsoverleg zit nog muurvast. Na een hele dag intensief onderhandelen zijn premier De Wever en de vicepremiers gisteravond zonder akkoord uit elkaar gegaan. Knellend punt, voorlopig de MR die pertinent weigert te praten over een BTW-hervorming. Aanstaande dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht, maar het is niet duidelijk of dat allemaal nog haalbaar is. De kans is klein. En wanneer er wordt verder gepraat is ook niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk nog deze middag. Er is mogelijk buitenlandse inmenging in het spel bij de recente rellen in ons land. Daarvoor waarschuwt communicatie-expert Reinoud van Zandieke. De talrijke oproepen tot geweld die eergisteren leidden tot zware vernielingen in Brussel circuleren opvallend vlotjes op TikTok en zijn rechtstreeks gericht op kwetsbare jongeren. In de Verenigde Staten heeft de ter dood veroordeelde Crystal Pike het ziekenhuis mogen verlaten. Pike overleefde op een beetje zeer vreemde wijze twee dodelijke injecties tijdens haar mislukte executie. Ze is inmiddels stabiel genoeg verklaard en overgebracht naar haar reguliere gevangeniscel. Maar ja, wat er nu met haar staat te gebeuren is onduidelijk. Sport in de hoogste voetbalafdeling heeft Club Brugge een ruime zegen geboekt. Blauw-zwart ging met 1-4 winnen op het veld van La Louvière. Club Brugge-verdediger Kiriani Sabi was uiterst tevreden na de wedstrijd. Door de overwinning nestelt Club Brugge zich voorlopig alleen aan de leiding in het klassement met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière blijft achter op de 15e plaats. Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.
1: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts

0: Een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lhermitte en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kallmann, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Signor en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00. Hallo Mechelaars! De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is dé evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
1: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tiense Steenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
2: En de problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: eerste een giesnack gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt. 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met een computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt. Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf na ook s'avonds helpen voor je schoot te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'maandags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
1: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Altijd oldies. www.opsignor.be.
3: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 8 uur. Hallo Mechelaars. De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
2: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig geriet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Klonen afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
3: Verroos de verf, mannen meter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 8079. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM.
4: Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Welkom bij Nieuwgouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
6: Radio op Senior.
5: Altijd oldies.

Huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

In Bertum is sinds gisteravond werk aan de gang in verband met een brug die over de E40 Brussel-Leuven wordt geplaatst. De snelweg is dan ook volledig dicht in beide richtingen en die brug weegt 4000 ton. Die stond al een tijdje naast de snelweg. Heel wat mensen hebben die wel gezien. Nu, sinds gisteravond zijn er al meer dan 2000 kijklustigen op afgekomen. En de snelweg zal in de loop van de namiddag weer open gaan. Voorlopig kan je de omgeving beter vermijden. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het tijgerverblijf terechtgekomen. Volgens omstaanders zou hij erin gesprongen zijn en hij werd aangevallen door een van de tijgers en overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. De dierentuin blijft trouwens dit weekend dicht. In Mecklenburg-Vorpommern hebben die Groenen ingestemd met gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie. De inhoudelijke regeringsonderhandelingen kunnen daarmee worden opgestart. De Sociaaldemocraten, SPD en Die Linke, de beoogde coalitiepartners, hadden eerder al ingestemd met de gesprekjes. De extreemrechtse partij AfD had nog

0: Kortrijk staat 16e. In het oosten van het land eerst nog wat bewolking, maar daarna toch overal zonnige periodes. Een plaatselijke bui is niet uit te sluiten. Maxima vandaag tot 15 à 16 graden. Morgen maandag droog, het wordt iets zachter. Bij 17, mogelijk zelfs 18 graden in de Kempen.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dansacts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
2: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
4: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld poepoenbreef als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten wat Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zaten op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.

0: Hey, hey.
1: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
2: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
3: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
4: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Op Senior. In een nummer 0.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 9 uur. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
1: Huur-een-bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur-een-bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huur-een-bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
2: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire, meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Salopet, Op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor je goed te gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. S'woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

In Bertum is sinds gisteravond werk aan de gang in verband met een brug die over de E40 Brussel-Leuven wordt geplaatst. De snelweg is dan ook volledig dicht in beide richtingen en die brug weegt 4000 ton. Die stond al een tijdje naast de snelweg. Heel wat mensen hebben die wel gezien. Nu, sinds gisteravond zijn er al meer dan 2000 kijklustigen op afgekomen. En de snelweg zal in de loop van de namiddag weer open gaan. Voorlopig kan je de omgeving beter vermijden. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het tijgerverblijf terechtgekomen. Volgens omstanders zou hij erin gesprongen zijn. En hij werd aangevallen door een van de tijgers en overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. De dierentuin blijft trouwens dit

0: gezet. Dan hebben we de nodige sport natuurlijk. In het voetbal is Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat straks nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. In het oosten van het land eerst nog wat bewolking, maar daarna toch overal zonnige periodes. Een plaatselijke bui is niet uit te sluiten. Maxima vandaag tot 15 à 16 graden. Morgen maandag droog, het wordt iets zachter. Bij 17, mogelijk zelfs 18 graden in de Kempen.
1: Zit er mee een lek in de kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen met de baloot GTA en verwarming Willox aan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
2: Als je niet geire plafonds schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Wat er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
3: Hela mennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumd alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig geriet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hila kot hé. En ook opkussen als je moest willen hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wolen maken onze leg.
4: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
1: En de problemen met uw toestellen van uw oorshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer?

0: energie is dat gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prijzen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens

0: maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
1: Och, kikikikik. Beerput vol of geen overstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
2: 015 75 64 91. 015 75 64 91.

0: Laser Rooms 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
1: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Altijd oldies. www.opsignor.be.
3: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 10 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen. Met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dance-acts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Want er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten, Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wacht gewoon niet gaire? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oude metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wallen maken onze leg.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
9: Radio op Senior. Altijd oldies.
10: Goedemorgen beste Mechelers en Verdaboten. En natuurlijk vandaag ook speciaal beste Heffeners. Want die gaan vandaag pauze wel toch massaal lusteren. En met twee gasten dat hij vandaag ziet. Hè, Dirk Huigen, we gaan ze maar direct noemen. En Stefan Malderen aan de microfoon. En me wou echt wel de hoofdpraas afgeschoten. En afgeschoten dat je met ze beet nog over hebben met een Dirk. Voor deze uitzending toch. Het zijn niet zomaar twee willekeurige gasten. Nee, het zijn de drijvende krachten achter een recent stukje moderne geschiedenis van Heffen, als ik het zo mag noemen. Ze hebben namelijk dat Anna ineengeslagen na een historische zomerstorm de 9 juli 2024, waarbij dat een torenspits van de Sint-Amanduskerk spectaculair naar beneden is gekomen. En dat is eigenlijk een beetje de rode draad van ons verhaal. Hartelijk welkom, Dirk en Stef, vandaag aan de micro. Amai, dat was een lange inlading, hè?
11: Met 7 uitnodiging.
10: Ja, graag gedaan. Dirk, ja, ik ga met jou beginnen. Ga ze het gewoon misschien van de micro te klappen, want je komt
11: van
10: de
11: uitgevers weer. Nee, helemaal niet. Ik heb lang op een gazet gewerkt, ja. Maar de standaard.
10: Ja.
11: Dus dan moet je natuurlijk niet klappen, hè.
10: Nee, dat moet je niet klappen. Maar vertel eens dat je het al aan mij vertelt, maar ja, de micro stond nog niet open, wat je dat juist gedaan hebt.
11: Wel, de Julius Candrees, die had een boekje gezien dat ik gemaakt had voor de Sint-Hubertus parochie van Elewijd.
10: Ja.
11: Die zei tegen mij, kunnen we nou geen boekje maken voor Effen? Die een toren was weggewaaid.
10: Ja.
11: En dat terug in de belangstelling te brengen, zei hem, zouden we daar geen boekje van maken?
10: Ja. Ik wou vandaag niet meekomen, want dat kan niet zo goed Mechelen.
11: Nee, ik ook niet, want nee. ik ben van Moze. Dus
10: ja, dat maar niet. Dat gaat toch wel een beetje. Hè?
11: Het gaat de richting uit, maar ja, het is niet ik doe mijn best. Ik doe mijn best.
10: Ja, de Jules, de man van Konijnijfs, ja. Inderdaad. Hè, ook wel een figuur die daar zich inzet voor vuil van die zaken.
11: Wel, dan ben ik daar direct op ingegaan. Ja. En ik heb direct een scenario gemaakt. Die wist niet wat hem zag. Dezelfde dag nog stak dat in zijn brievenbus. En ook de tekst had ik direct geschreven. Ik dacht, dan moet hij vooruit gaan, zoals op dat gazet. Maar dat was natuurlijk niet nodig. Maar ik wou hem ook verrassen daarmee.
10: Ja.
11: En zo is het in gang geraakt. Natuurlijk, dat heeft een verloop gehad. Dan, nadien ben ik naar Heffen gegaan om foto's te nemen. Om beter inzicht te krijgen. Hoe ziet dat daaruit? Maar dan is dat er zo ook komen.
10: Ja, het is niet alleen het verhultje of het verhaal, maar ook de tekeningen. Ja, je hebt gewerkt op de grafische redactie van de Standaard, dus tekenen zal wel in aanmuidelijkheden liggen, denk ik.
11: Ja, dat heb ik vooral gedaan. Vooral cartoons heb ik getekend in de tijd. In de jaren 80 kon ik niks verkeerd doen, of ik kon op prijs zelfs in het buitenland.
10: Allee.
11: Zoals tot in Japan heb ik prijzen gekregen, ook in de Knokken, in het humorfestival, verschillen ook de persprijs gekregen. Enfin, ik kon niks misdoen. En dat waren maar heel klein tekeningsjes, wat heel bescheiden. En toch dat een inslag.
10: Ja, ongelooflijk.
11: Dus ik ben heel mijn leven al bezig geweest met tekenen.
10: Je bent van Moze afkomstig. Ja. Je hebt nou even niet gedaan, maar je bent ook voor een jaar de Gul van Weert. Dat is in Weerden. Dat is ook niet ver af.
11: Ja, pas op.
10: De Gul van Weert, dat is toch wel iets speciaals.
11: Ja. Je hebt die in de koning van haar zitten zinnen.
10: Ja, de koning. Hè. Ja, je bent de koning van...
11: Ja, van de Sint-Hubertus-gilde.
10: Dat is op zo'n wipschieting?
11: Een wipschieting van 27 meter hoog.
10: Amai, ja, dat is de moeite waard. Ja, maar ik heb je laten vertellen dat je dan nog maar 2 jaar lid werd en dat je al direct
11: ze verschoten daar een beetje van.
10: Hoe heb je dat gedaan? Ik had vroeger al wel met een buik geschoten.
11: Nu, helemaal niet. Nee? Helemaal niet. Een beetje oefenen, maar je moet een beetje geluk hebben ook.
10: Want
11: hetgeen dat je eraf schiet, is maar 2 centimeter groot.
10: Op hoeveel meter?
11: Ja, 27.
10: En je hebt maar 2 draken hier moeten schieten en gaat hem al mee?
11: Ja.
10: Amai.
11: Je hebt dat goed nagegaan.
10: je moet goede ogen hebben en je moet een beetje sjaals hebben.
11: Je moet sjaals hebben, maar je moet goed geconcentreerd zijn ook. Ook voor de tekeningen moet je heel goed geconcentreerd zijn.
10: Ja, voilà.
11: Dus daar ben ik een beetje in geoefend.
10: En zeggen, als je er in Weert eigenlijk de koning van jaar daar.
11: Ja,
10: doet dat. Dus die van Weert zijn ook aan het luisteren dus vandaag. Dat is wel heel plezant. Goed, ze beet je me vuts natuurlijk nog over de boek. Als het natuurlijk over de geschiedenis gaat van Heffen, en meneer nog een tweede gast die dat toch wel tien en tander ons daarin kan helpen en vertellen. Want mensen blijven allemaal zitten. Je gaat echt wel schoon dingen vernemen over Heffen. En dat is Stefan Malderen. Ja, Stef, buurtbewoner, oud-radiomaker ook, hè. Catechist ook nog. En professioneel actief bij een onderwijsuitgave. Geen vraag, je kunt geen betere nemen voor zo heet. Hè? Maar nog oud-radiomaker, heel vreugde.
12: Ja, ik heb 12 jaar voor Radio Reflex gewerkt.
10: Ja.
12: En het was eigenlijk in dat verband dat ik bij Connie terechtgekomen was.
10: Ja, bij Connie Neefs.
12: Want als Louis Neefs 10 jaar overleden was, heb ik samen met haar een programma gemokt.
10: Ja.
12: En ook met de Gunter Neefs, die toen nog niet bekend was.
10: Nee.
12: En ik herinner mij dat ze met 2 grote zakken naar de studio kwam. Dat was toen nog in de Neuroshopping in Mechelen. En dan hebben we dat programma 's nachts opgenomen. Want dat was het enigste moment dat we allemaal beschikbaar waren voor dat programma op te nemen. En onlangs vond ik die een band terug. En ik dacht van, kun je dat nog eens naar luisteren? En ik dacht van, hoe tof zou dat zijn om zoveel jaren later dat nog eens terug te doen, maar in de vorm van een podcast.
10: Ja, en terug 's nachts.
12: Straks of overdag. Ja. Dus ik stuur Connie een mailtje en ik zeg van, ik heb dat die gevonden, dat was ik weet niet hoe tof, willen we dat nog eens terug doen? En ze zegt wel, kom eens langs. Dus ik kom naar Mechelen, naar het Witte Huis aan de Deilen, waar dat ze ook een schoolieken over gemokt heeft.
10: Ja, absoluut.
12: En ik zit daar in de zetel en ineens gaat dat niet meer over die podcast van Louis Neefs, maar zegt de Jules, ik moet eerst iets anders vragen. Ja. Want we zijn bezig met een boekje over Heffen.
10: Ja.
12: Zou je dat niet willen aan meedoen? En dan vertelde hij al dat verhaal. En ik denk van, dat is tof. Daar wil ik meer over weten. Hij had me dan al een sneak preview gegeven van wat dat een Dirk gemaakt had. Ik zeg, dat zou ook tof zijn om in school te gebruiken. Hè?
10: Ja.
12: In Heffen. Dus ik pols al eens bij meester Geert, de directeur van school in Heffen. En die vond dat ook een geweldige
10: idee. De vlieger.
12: De vlieger in Heffen. En zo is dat aan de waggel gerokt. En de Jules, een hele creatieve mens, met geweldig veel ideeën. Je moet hem af en toe wat afremmen.
10: Op de grondtafel?
12: Denken we na over wat zouden we allemaal kunnen doen rond dat boekje. En zo is die bal aan het rollen gegaan. En hebben we uiteindelijk naast het boekje ook nog een wandeling gemokt. Door even die je allemaal kunt doen. Daar heb je het boekje niet echt voor nodig, want boekje is boekje, het verhaal zit in het boekje. Maar de wandeling vertelt wat meer over onder andere de geschiedenis van Effen, maar ook over wat er allemaal in de storm gebeurd is.
10: Ja, en dan gaan we het ze beter en zeker en vast nog over hebben. Maar eerst gaan we een klein beetje muziek spelen. Dat is ook op de radio al eens nodig. En dan komen we nog eens, dan komen we terug.
7: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: zo, mensen, het is ondertussen al kwart na 10. En Dirk Huygen, die zit hier nog altijd, hè, van de boek De Spits van Heffen. En dat gaat niet over de voetbalspits, dat gaat over echt wel de tuinen van Heffen. En Stef van Malderen. En ja, Stef gaat het eigenlijk echt wel getuigen en geboren en getuigen in Heffen. Hè? Of toch,
1: nee, ik
0: toch
1: niet geboren in Heffen, ik ben geboren in Walem.
0: In Meuderhoos of in een ding, en je woonde toen in
1: Walem? Ik woonde in Walem.
0: Ah? Huh?
1: En ja, officieel ben ik dan geboren in Duffel.
0: Ja.
1: In het Moederhuis in Duffel.
0: Ja,
1: maar mijn jeugd heb ik doorgebracht in Walem.
0: Ja.
1: En ja, ik ben beginnen lesgeven. En dan heb ik 1 jaar ook in Heffen gestaan. Toen was dat nog een klenderschoolje.
0: Ja.
1: En toen leerde ik Heffen al een beetje kennen. En dan via de radio. Mijn huidige vrouw zat in het promotieteam van de radio. En zij was van Heffen.
0: Ja.
1: En dan hebben we beslist, heb ik de liefde gevolgd. En ben ik aan de andere kant van de stad terechtgekomen in het landelijke Heffen.
0: Nou, dacht ik dat je echt wel afkomstig waard, of dat je dat toch lang gewoond hebt in het gehucht Hooidonk eigenlijk, daarachter, Kapelleke.
1: Nee. Ik ben van Walem.
0: Ja.
1: En in 94 ben ik in Heffen. Ik woon dus wel al langer in Heffen dan dat ik
0: dat je in Walem gewoond heb. Ja.
1: Ja.
0: Maar je hebt toch wel daar ook gewoond, hè, in daarachter Hooidonk, hè?
1: Nee.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: En dan, hoe komt dat dan aan die boeken, dingen dat je dat allemaal gedaan hebt? Dat toch ooit...
1: Die hoeve,
0: ja, die hoeve.
1: Die hoeve is van mijn vrouw, haar grootouders.
0: Ja.
1: En die is al in de familie sinds 1740.
0: Dat is een bekende hoeve, hè?
1: Ja, de Doorlaarhoeve.
0: De Doorlaarhoeve. Ja.
1: En toen dat vrij haar grootouders overleden zijn, is die blijven leegstaan.
0: Ja.
1: En we hebben in Heffen, in de verschillende wijken van Heffen, een hele grote buurtwerking.
0: Ja.
1: En dat stukje van Heffen noemen ze de Kaashoek. En dat heeft te maken met, dat was vroeger een café.
0: Ja.
1: En de boeren brochten hun overschotten van hun melk daar naartoe. En die cafébazin mokte kaas. En daarom eette dat de Kaashoek.
0: De Kaashoek.
1: In Heffen.
0: Ja, ah, zo.
1: En om de zoveel tijd was er een groot spel op het dorp in Heffen, waar dat de wijken het tegen elkaar opnamen. En dan kreeg je een cash-som als je gewonnen waard.
0: Ja.
1: En zo zijn die wijkcomité's blijven bestaan. Die bestaan nog altijd. Je hebt Heffen dorp, je hebt Over de Baan, de Hooimieren en de Kaashoek.
0: En de Hooimieren, dat is aan de kant... Waar is dat
1: is de Hooiendonkstraat en de Grote en de Kleine Mierenstraat.
0: Want ik heb al te gepast dat de wijk Hooidonk, dat dat meer de wijk van het Kapelleke was daarachter.
1: Nee, het Kapelleke ligt in de Kaashoek.
0: Dat ligt in de Kaashoek. Dus Hooidonk, dat is daar, voor de mensen van Mechelen, die dat niet aan weten, maar dat dingen gewoon, dat die een braver...
1: De Zeeldraaiers.
0: Zeeldraaiers, ja.
1: Nee, die woonde op Heffendorp.
0: Ja,
1: die heeft op Heffendorp gewoond en die had een buitenverblijf.
0: Ja.
1: Op weg naar de Zennehoef.
0: Naar de Zennehoef. En daarachter dat bos van Zeeldraaiers, noemen ze dat, hè.
1: Ja.
0: Dat is juist. Dat omdat ze dat in de jachtperiode kwamen jagen. En dan smijt hij altijd een... Een visant op de nof van mijn schoonmoeder, want die woonde daar aan dat bos en die had daar nogal wat last van. Maar daarachter had ze nog meer last van, want moest er een vent die plukken en die kon dat eigenlijk niet goed. En allee, ja. Zo'n dorp is toch wel speciaal.
1: Ja,
0: dus je hebt daar van achter gewoond, maar gelijk als gezegd, er is wel een grote geschiedenis aan Mechelen, hè? Aan Heffen. Hè? En dat begint al in de prehistorie. Ze hebben daar opgravingen gedaan, in Hooidonk trouwens. En wat hebben daar van alles gevonden in de grond.
1: Ja, en regelmatig zo, als er ergens gebouwd wordt en er wordt gegraven in de grond, vinden ze soms ook...
0: Nog dingen.
1: Als we wel gebouwd hebben in een tijd, zie je ook op de foto's dat er verschil van kleur is in de grond.
0: Ja, ah ja.
1: En dan hebben ze tegen ons gezegd van, hier hebben we waarschijnlijk ook gangen gelopen of loopgraven of iets anders van heel vroeger.
0: Maar dan zouden misschien zelfs nog Romanen gewoond hebben in die taart.
1: Ja, ze zeggen van het Heffense Veld, dat aan een grafheuvel, en dat ligt zo wat hoger, als je dan naar kijkt, het Heffense Veld, dat ligt wat hoger. Dat zou vroeger een grafheuvel geweest zijn, ten tijde van de Romeinen.
0: Dat klopt, hè?
2: In Elewijd zitten we met veel Romeinen.
0: Ah ja.
2: Daar zijn ook veel opgravingen gebeurd.
0: Ja.
2: Aan de voetbal daar.
0: Ja, de voetbal van Elewijd.
2: Er zijn graven gevonden en daar zou ook een tempel gestaan hebben van de Romeinen. Dus dat was ook een belangrijke site daar.
0: Ja, dus dat zou dus wel kunnen, hè, want
2: dat zou kunnen.
0: Heffen is niet zo ver eraf. Hè. En gaat dat de zellen? Dat was toch ideaal voor de mensen die dat er kwamen wonen, denk ik dan. Hè.
1: Ja, Heffen is ontstaan aan de zellen eigenlijk.
0: Ja,
1: hè.
0: Ja, voilà. Ja.
1: Dat is de reden waarom dat daar een dorp is. En vroeger was de kerk, want we zijn naar aanleiding van een boek ook gaan zoeken, De eerste kerk die daar stond, had geen spits. Dat was een platte kerk, want dat was een wachttoren.
0: Maar dan zitten we in de jaren 1300 ongeveer. Ja.
1: En dat was de periode dat Mechelen moest beschermen tegen de indringers. En daarom was daar een wachttoren. En aan de andere kant stond een toltoren. En daartussen hing een ketting. En dat was een tolketting voor de schepen die op de Zenavie varen.
0: Dus als die schepen deur kwamen en die wilden zo deur waren, dan waren ze gescharreld.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat is de reden waarom dat de Niefzaal in Effen de kettingen heet. Dat is een verwijzing naar de ketting die vroeger in de Zenavie.
0: Zeg maar, dan moeten die toch niet plezant gevonden met die boot of van Brussel of van die dan naar Brussel.
1: Maar die zullen dat gewoon geweest zijn, maar dat zou wel op meer plaatsen geweest zijn, maar dat er zo'n ketting gangen. Hè.
0: Ja, ja, maar ik heb me laten vertellen dat. Dat dan daardoor ook de Luifse vaat eigenlijk gegraven is. En ook de Willebroekvaat, om dat een beetje om te leiden. Zodanig dat ze geen tol moesten meer betalen in Heffen. Klopt dat?
1: Dat weet ik niet. Dat kan ik niet bevestigen. Dus,
0: alleen dat heb ik gelezen in een boek over Peter van Wee, van de Marcel Kokke.
1: Ah, ja. Dan zal het waar zijn. Dan zal het juist zijn.
0: Die heeft zoiets geschreven over de deelgemeentes. Hè. En daar stond dat in, dat die niet goed gezien waren. Dat die Heffenaars dat zo maar durven. Ja, tol vragen.
2: Maar Heffen heeft dat ook niks met die tol te maken?
0: Heffen?
2: Tol, Heffen?
0: Komt dat woord daarvan? Heffen?
2: Of niet? Ik weet het
1: dat
2: niet.
1: Dat weet ik niet. Dat durf ik niet zeggen.
0: Zou kunnen. Dus de naam van Heffen is eigenlijk niet geweten van waar dat komt. Maar we willen dat even vandaag zeggen dat daar van komt.
2: Want in Heffen heet ook Den Heffer, hè?
1: Ja, Café Den Heffer. Maar dat gaat over andere soorten.
0: Dat wordt gehoven. Daar hebben ze beter nog over hebben, over de toestand hoe dat Heffen daarna oud zee. Maar we waren bij die roman, dus ik ga zeggen dat ze vandaag dat zouden bouwen in Oeiendonk of anders op stukken. En ze zouden dat graven, kunnen ze misschien nog wel stukken winnen van Heffen. Van
1: zou kunnen, maar heel veel mag er niet meer gebouwd worden in Heffen.
0: Nee.
1: Dat elke vierkante meter, waar dat kan gebouwd worden, dat al gebeurd is.
0: Ja. Nou, het is wel zo, het kettingincident, dat is er één van, dat ik ook gezegd heb, dat vonden ze niet zo plezant. Je moest er juist een tol betalen, maar dat had wel lang geduurd, die dingen, hè. Die last dat ze ermee gehad hebben met die ketting, zal ik maar zeggen, daar weet je daar iets van.
1: Nee, daar weet ik eigenlijk niks van. Dan had het misschien beter Marcel Koeken.
0: Nee, het is bij jou.
1: Ja.
0: Weet je wat, pas er is goed over na en we gaan nog een beetje muziek spelen en dan komen we terug. Cool? Ja.

0: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
1: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
4: Heb je problemen met je toestellen van uw huishaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: Zijn gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt. 0475 43 48 96. Waar er stellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
2: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst.

0: Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
1: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leeg maken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
2: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio op senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja, mannen.
3: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
4: Altijd oldies. www.opsenior.be.
5: Radio Op Senior.
4: Altijd oldies.
6: Het is nu alle elf en ondertussen heb ik reclame gehad en wat muziek. En ja, he, toch even gelezen in de Efese geschiedenis dat het zelfs Karel de Vijfde en Jan Zonder Vrees er allemaal mee gemoeid hebben met die ketting.
7: Ja. Dat zijn koppige mensen misschien he, die van Efese weten wat dat ze willen.
6: Ja.
7: He? Dat kunnen ze niet kwalijk.
6: Nee, nee. Maar het is maar voor de mensen mee te geven dat heffen zo maar geen boeren geucht is. Hè. Dat is potverdekken een dorpje, want ze moesten rekening mee houden.
7: Absoluut.
6: Ah, voilà. Absoluut. Er waren ook, ik weet niet of je dat weet, dat is een vraag. Er zijn ook wel dorpsverhalen in heffen ontstaan. En dat is bijvoorbeeld een van die dorpsverhalen, misschien weet ik dat ook, direct, dat weet ik niet, dat was het verhaal van Kludde. Ken je dat?
7: Ja, Kludde, dat was blijkbaar een dorps... idioot of een dorpsgeest.
6: Hè. Ja.
7: En die aboteerde de mensen dan met een ketting ook.
6: Snacks
7: over de straat te lopen en de mensen te aboteren. Ja, dat is een verhaal dat inderdaad verteld werd.
6: Dus waarschijnlijk is dat is hier geweest dat hij en dan daarachter gebruikte de mensen dat om naar de kadea schrik aan te
7: gaan. Ja, voilà. Ja.
6: Het is toch wel erg direct dat ze de mensen zo, en de kinderen zo aan beteiden.
8: Er was ook een verhaal van de blikken en de blazen.
6: Ja, dat is een beetje later. Excuseer. Nog, dat is nog wel later.
7: Ja, ja.
6: Maar daar komen we zeker op terug, want dat is ook wel een heel schoon verhaal. Hè. Dat kon in veel van die dorpen trouwens. Dat je doet, die twee
7: dat balken. Was in Walen ook in de
6: dorp. Daar komen we zeker op terug. Dan heb je ook nog het geschiedenisje van de kapel ten Doorn. Die kapel, ik raad dat zo dikwijls verbaasd. Ik bekijkde. Ik moet zeggen, ik ben ooit nog maar één keer gestopt, denk ik, voor te gaan zien. En toen vond ik dat wel, dat beeld op zich al wel heel, heel knap. Maar heel dat verhaal daar rond is ook wel tof. Hè? Kun je ons daar iets meer over vertellen?
7: Dat beeldje heeft vroeger in een doornboom gehangen.
6: Ja.
7: En daar worden geneeskundige krachten aan toegewezen. En daarom werd dat een bedevaartsoord.
6: Ja.
7: Vooral voor kinderziekten kwamen de mensen naar daar.
6: Ja.
7: En toen op dat moment hebben ze beslist van, we gaan dat beeldje uit die boom halen en we gaan daar een schoon kapelletje rondbouwen. En dat is nog altijd het kapelletje dat daar vandaag staat. De omwalling daar rond, die is een paar keren veranderd, maar het kapelletje dat daar staat is nog altijd het oorspronkelijke kapelletje. Over het beeldje bestaat wat discussie, of dat het nog het originele beeldje is of niet.
6: Dat ze toen gevonden hebben in
7: dat
6: die
7: ze toen in
6: die
7: boom hebben gevonden. Want dat zou een gouden kroontje en een gouden scepter hebben gehad. En ik weet wel zeker, want ik heb het beeldje al van heel dichtbij gezien, dat is
6: geen goud. Nee, dat is al weg. Maar het is toch wel een schoon verhaal ook. Hè. Het had op een gegeven moment zelfs even in de kerk gestaan, hè, het beeldje.
7: Elk jaar werd dat beeldje in september naar de kerk gebracht voor een aantal weken. En dan de laatste zondag van september werd dat in processie terug naar het kapelletje gebracht. En daar werd het dan terug op zijn plaats gezet. In het kapelletje zelf trouwens, in het altaar, is er een achterwand waar een gesculpteerde boom in staat. En daar staat dat beeldje eigenlijk normaal op een schappetje, alsof het terug in de boom staat, waar het oorspronkelijk is.
6: Dus ja, de mensen dat passeren, moeten echt wel een keer stoppen om dat te gaan zien, want dat is echt wel de moeite waard. Hè?
7: Ja, en het is in 2011, als ik me niet vergis, gerestaureerd.
6: Ja.
7: En toen hebben ze ook allemaal schilderingen gevonden. Want iemand had dat gewoon gekalkt van binnen, maar daaronder zaten allemaal schilderingen. Nee. En daar zijn toen foto's van gemokt, maar dan hebben ze dat toch terug met rijstpapier overplakt. En alleen langs de linkse en de rechtse kant van het altaar zie je nog stukjes van de originele beschildering.
6: Ja. En Vreugdeschend was dat, als gezegd, het stond op een verhoog. Dat was ook een bekken, omdat ze schrik hadden, dat de Ruppel al dat ging, ging vervloeien. Hè?
7: Ja.
6: Is dat dan gebeurd in die strijk dikwijls, dat die Ruppel
7: dan... Er zijn overstromingen geweest, maar of dat het water altijd tot daar is gekomen, dat weet ik niet.
6: Nee. Nee. Maar dat, ja, dat beeldje stond eerst op een soort van jaar.
7: Ja.
6: Maar die kadeien dat erop speelde, ja, dat jaar. En dan hebben ze daar een steen eigenlijk van gemokt.
7: Dan hebben ze daar een schoon wal rond gemokt.
6: Ja.
7: En daar lagen kasseikens op. Die zijn later vervangen door vloertegeltjes. Want die kasseikens, dat was... En de mensen liepen om de zoveel tijd rond dat kapelletje.
6: Ja.
7: Dus ze moesten een rozenkrans bieden. En dan liepen ze rond het kapelletje. En dat was niet zo gemakkelijk in die jaar.
6: Nee, nee, voilà.
7: En daarom hebben ze daar kasseikens gelegd. Maar dat was dan ook niet zo gemakkelijk. Hebben ze vloertegeltjes gemokt. Maar in 2011 hebben ze toch terug de oorspronkelijke kasseikens teruggelegd.
6: En wie onderhoudt dan dat spel? Want
7: dat zijn vrijwilligers.
6: Ook wij allemaal van Terp.
7: Van Terp, ja.
6: Ja,
7: van de eigenlijk één familie die dat speciaal verzorgt. Die dat 's morgens komt open doen, 's avonds komt dicht doen. En zorgt dat er geen vandalisme is aan het kapel.
6: Zeg, dan komen we op ons kerk natuurlijk. Hè. Die heette de Sint-Amanduskerk. Kunnen al eens testen gelijk van even... Wat staat die in Aalige, weet je dat? Sint-Amandus? Dat zouden we moeten weten. Hè. Dat was de heilige van de patroon-heilige van de Beerbraven.
7: Dat is juist, ja.
6: Nou, ongelooflijk, hè?
7: Ja.
6: Dat in Effen.
8: Waarschijnlijk geen pint gedronken in Effen. Er zijn nog andere dingen wat een patroon is.
6: Ja, nog andere dingen ook. Hè. Het was de beschermheilige van Vlaanderen, omdat hem bekend stond als de kerstener van de Vlamingen. Hè,
7: dat is trouwens waarom dat er een kerkske altijd bij zijn beeld staat. Hè?
6: Ja, dat staat altijd. Voilà. De 7e eeuw ongeveer was dat dan, dat hem dus de mensen allemaal katholieken mocht. En hij werd aangeroepen voor de reumatis. Voor de reumatis. Ja, dus als je reumatis hebt, dan moet je dat daar.
7: Dan moet je even naar Kerske komen.
8: Voilà. Want Amandus komt ook voor in het verhaal.
6: Ja.
8: Met zijn kerkske. En dat spitske van zijn kerkske gaat ook vliegen.
6: Ah, voilà. Zie je?
8: Dus ik heb dat er ook in verwerkt.
6: Dat komt in een boek.
8: Om dat ook plezanter te maken voor de kinderen.
6: Ja. En dan zou je ook, omdat die dus inderdaad voor de reumatis, die had altijd, werd die afgebeld met kettingen. Omdat kettingen geassocieerd worden, het verdragen van kettingen geassocieerd wordt met reumapijnen.
7: Dat is wel iets speciaals. Het beeld dat in de kerk staat, dat zijn geen kettingen. Ketting nee, een staf met een slang.
6: Maar dat dus die ketting, ik dacht, dat blijft altijd maar terugkomen. Die maar goed, dat komt dus ook in de boek, De Spits van Heffen. En daar had hem zijn kerk vast en zijn...
8: En zijn turken gaat ook vliegen.
6: Gaat ook
8: spitske gaat ook vliegen.
6: Ja, maar voor de mensen die het nog niet gezien hebben op de foto, als we het programma voorbereiden, de turenspits, het maquetteke staat hier, hè.
8: Ja, ik dacht de Mechelaars weten niet wat een spits is, want er ontbreekt er hier een.
6: Ja,
8: dus ik maak die gewoon helemaal terug. Hè. Dus
6: ja,
8: hoeveel, en dat was niet simpel om dat te maken. Zeg,
6: dat, is dat een acht...
8: Dat is achthoekig. Ja. En hier heb je onderaan de dakrok.
6: Ja.
8: En dat is dan vierkant met afgeronde hoeken, of afgeplatte hoeken en zo.
6: Ja.
8: Dus het was niet simpel om te maken.
6: Nee, maar dat is dus, zo gaat hem er echt ook
8: zo, zo zou het er kunnen uitzien.
6: Ja. Maar dan zeker en vast... Oei, ik zie dat we precies al lang aan het klappen zijn. Maar dat interessant is. Dirk en Stef, we gaan een beetje muziek spelen en dan komen ze beter terug.
3: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Ja, we zijn kwart voor elf en we zitten nog altijd samen met Dirk Huygen en Stefan Melderen van Heffen. Niet echt van Heffen alleen, maar Dirk, maar toch met een boek geschreven over Heffen en een kinderboek, Spits van Heffen. Ja, dat is toch wel speciaal. Maar Heffen is al niet altijd zo rustig geweest. Hè? Tussen de jaren 1850 en 1977 hadden we echt wel zo de historie van de blekken tegen de koperen. Zijn ze dan, hè?
1: Ja, de blek en de bla.
0: De
1: maar
0: blek
1: dat was,
0: en de bla, ja.
1: Dat was eigenlijk dorpspolitiek ten voeten uit, ja. Zoals er nog wel in meerdere dorpen kampen waren. Maar in Heffen was dat heel uitgesproken. Zelfs in die mate dat er ook van allerlei dingen tweeën moesten zijn. Er waren ja. Twee fanfares, er waren verschillende cafés die ja. Opgesplitst waren, winkels.
0: Twee dus kleermakers, twee duivenbonden zelf. Ja. Nou, duivenbonden als dat.
1: Dus gewaard van het een of van het ander kamp.
0: Ja.
1: En dus met de verkiezing ging het ook altijd tussen die twee kampen.
0: Ja, maar het is zelfs zo ver gegaan, hè, dat er dus eigenlijk een officiële school moest komen. En dat die meester dat wel met mij deed, maar dat de mensen tot de kinderen thuis blijven. Want die ouders wilden eigenlijk die kinderen niet misteuren. Die had maar 10 kadeien mee.
1: Dat verhaal ken ik niet juist, maar ik heb wel de periode geweten dat in Heffen hadden een jongensschool en een meskenschool, zowel ja. Als op vuilplaatsen. En de jongensschool was de gemeenteschool en de meskenschool was de school van de zusters.
0: Ja.
1: En dat waren dezelfde zusters als in Battle.
0: Ja. Ja,
1: die school waren met elkaar verbonden.
0: Ja.
1: En met de jongensschool, dat herinner ik me nog, want ik zat in Walem met de fusie in de jongensschool toen. En dan had de stad beloofd, door de fusie, want dan wilde dat ineens allemaal stedelijk
0: in
1: onderwijs.
0: In 77, ja.
1: Wilden allemaal stedelijk onderwijs. Ah, wel, we gaan die kinderen een cadeau doen. Die mogen gratis met ons mee op zieklasse met stedelijk onderwijs.
0: Ja.
1: En dan zijn we op de bus, samen met die van Effen, naar de zie gereden, naar Oostende, naar Zeezicht.
0: Ja, dan ben ik ook nog geweest.
1: En dat was dus een gigantische groep kinderen
0: ja.
1: Van heel stedelijk onderwijs van Mechelen. Dus voor ons als kleine dorpsjongetjes was dat een overweldigende ervaring.
0: Ja.
1: Om, in zo, en dat was dan ook ineens voor 14 dagen. En dat zou vandaag nog niet meer wazen.
0: Ja.
1: Dus dat was een hele beleving. En dat was samen met Heffen, met meester Huygen.
0: Ja.
1: Die was toen de meester en de directeur, want dat was in die tijd was een directeur ook meester.
0: Meester, ja.
1: Bij ons was dat meester Schellekes.
0: Ja.
1: En daar was dat meester Huygen. Dat was onze meester en die was tegelijkertijd een directeur.
0: Directeur. Maar dan heeft dat niet lang geduurd dat dat stedelijk onderwijs was, want dan is dat toch in Heffen een katholieke school geworden. Allee, een vrijschool, moeten we wel zeggen.
1: De katholieke school is altijd wat grutter geweest.
0: Ja.
1: En dan met het mengen, hè,
0: ja.
1: Als de meskes naar de jongensschool en de jongens naar de meskenschool mochten gaan, ja, dan zag je direct waar dat de mensen naartoe trokken. En dat was dan in Heffen de meskenschool van
0: ja.
1: Vroeger, de katholieke school. En in Walen was dat de omgekeerde beweging.
0: Ja.
1: Daar liep de meskenschool leeg en werd de jongensschool te klein.
0: Voilà. En zo was ook het probleem opgelost. Die krijgen voilà. Een officiële school en dan andere dingen. Voilà. En dan kwam de periode van Jeff Raamakers, die daar komen wonen is. Die in de jaren 80 even burgemeester toch ook geweest is. Zelfs in 70 nog schepen ook geweest. Ja, dat gaf toch ook wel een ik zal niet zeggen een boost, maar dat gebeurde dan wel van alles. Hè? Sportwedstrijden.
1: En ja, en die zat in de nationale politiek. Dus
0: ja,
1: die kon aan de juiste knopjes draaien.
0: Ja.
1: Hè? En zo kwam er in Heffen de grote prijs Jeff Raamakers.
0: Ja.
1: Dat was een koers met de start en de finish vlak voor zijn deur.
0: Ja.
1: Op de Steenweg op Eindhoven.
0: Ja. En
1: aan
0: café,
1: het huisnummer 100.
0: Ja. Ja, dat is juist. Dat was een café schoon zuiver
1: ja.
0: En daar
1: ja.
0: Gebeurde
1: toen waren er nog wel wat cafés in.
0: Ja, daar hebben we er ooit meer dan 50 geweest, heb
1: ja.
0: Ik gelezen.
1: Ja.
0: 50 cafés in Heffen. Kun je het toch niet voorstellen?
1: Ja. Maar wat hadden de mensen anders te doen?
0: Ja, als een café gaan.
1: Café
0: ja. Ja, Jeff Raamakers, dat was inderdaad ook nog naar die sportwedstrijd. Ik dacht dat de koers van Puskuscheres heette, maar het is van Jeff Raamakers.
1: Dat zal misschien de volksmondnaam geweest hebben, maar
0: dat genoeg,
1: ik herinner
0: ja.
1: Me dat als de grote prijs Jeff Raamakers.
0: Ja, dat kwam een jaar met, dat kwam van alles. Hè.
1: Ja, de jaarmarkt is daar ook nog heel lang geweest, ook met volksspelen. Wie heeft dat gedaan met de jaarmarkt, ja.
0: Inderdaad. Ja, de Keishoek, daar hebben we het juist al over gehad. Hè. De Doornelaarhoven ook. Maar je hebt daar ook nog een kasteeltje van
1: ja.
0: aan het kapelleke.
1: Kasteel van Convent.
0: Ja, en dat heeft nog een andere naam ook, maar dat weet ik niet meer. Het kasteel van Convent, maar dat is eigenlijk een soort van ja, grote mensen die
1: ja.
0: Dat ze kunnen wonen.
1: Zo een typisch dorpskasteel.
0: Ja.
1: Je moet dat dan niet te veel bevuisteren,
0: nee.
1: Maar dat is wel groter dan de gemiddelde gezinswoning.
0: Absoluut.
1: Met een heel schoon park rond.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat wordt nog bewoond.
1: Dat wordt nog bewoond door de familie Convent.
0: Zeg, klopt het dat Heffen dorp ook eens verkozen is als schoonste dorpsplein?
1: Ja, dat is ooit het mooiste dorpsplein van Vlaanderen geweest.
0: Allee.
1: Dat was met de Koning Boudewijn Stichting. En dan hebben wij als prijs een concert gekregen in Brussel. Mochten wij met dorp naar Brussel, naar een concert.
0: Ja.
1: Voor het schoonste. En ik vind dat eerlijk gezegd terecht. Want dat is echt wel het schoonste.
0: En zo komen we natuurlijk op de kerk. Hè, want de kerk mocht daar ook deel van uit. Hè, de kerk deed. En dan komen we bij de schrijver en een tekenaar van de spits van Heffen, Dirk. Die vroeger geen spits had. Hè, als er nog geen kerk was. En dan is die spits er gekomen. Hoe heeft dat eigenlijk verwerkt in een boek?
2: Of zo komt er dan niet? Zover ben ik niet teruggegaan. Nee.
0: En wat dus, is voor kinderen ook? Hè,
2: De spits was gaan vliegen door die storm. Ik dacht, ik moet er iets op vinden om toch de kinderen daarin mee te hebben. Ik heb die niet aan gruzelementen laten vallen. Want ik ben hem gaan bekijken, de overblijfselen van de spits. Hier in Mechelen ligt hem.
0: Kun je kosten daar nog iets van maken?
2: Dan liggen honderden stukken.
0: Ja.
2: En dat was met de open monumentendag dat ik dat gaan bekijken ben. Maar ik dacht, ik ga die spits in zijn geheel laten wegvliegen.
0: Ja.
2: He, dat is properder dan die stukjes van
0: je.
2: En ik liet die vliegen, de wind stond goed, westen richting naar Mechelen toe. En die spits is in zijn geheel op de toren hier, op de Mechelse Zot terechtgekomen.
0: Ja. Ah, hier, op deze toren.
2: Ja, op deze toren. Die heeft ook geen spits. Ik ben een beetje creatief daarmee geweest. Die komt daarop terecht. Iedereen komt kijken. Ze willen dat natuurlijk niet. Zo'n klein spitsje van even op die toren. Dat trekt op niks. Hè.
0: Nee.
2: En een burgemeester kwam eraf en die zegt, dat moet naar beneden. Die staat ook in het boekje afgebeeld natuurlijk.
0: Een burgemeester?
2: Ja.
0: En is dat herkenbaar?
2: Ja, die is al content dat daarin staat.
0: Absoluut.
2: En die toren die moet weg. Enfin, en dan een heel verhaal, ik ga het misschien niet allemaal vertellen. Die spits moet weg.
0: Je moet de kloen niet verrooien.
2: Nee, maar alleen, er gebeurt van alles. Je moet het maar een keer lezen, maar... Door dat rumoer is Sint-Rombert zwakker geworden. En die doet daar iets speciaals om de spits terug naar Heffen
0: te brengen.
2: Te brengen, ja.
0: Allee. Ja. Maar zeg, het is echt wel een spannend verhaal, dat kan ook, hè?
2: Ja, er zijn van alle dingen in verwerkt om het ook een beetje plezant te maken. De hoofdpersonage is een spitsmuis.
0: Ja.
2: Die eigenlijk ook... Sint-Rombouts van alles influistert.
0: Tits
2: de spitsmuis.
0: Tits de spitsmuis.
2: Ja. Maar ik vond dat wel leuk om dat daarin te verwerken.
0: En er komt ook nog een pjaat in.
2: Ja, dat pjaat, dat dieet...
0: Gulzige
2: Gust.
0: Ja.
2: Ja, dat is een Brabants trekpaard. Dat kan wel eens gulzig zijn, denk ik.
0: Ja, maar is het verhaal ook een beetje de spits van de verbinding, hè? Dat je gemokt hebt.
2: Ja, soort... dus Heffen is Mechelen en Heffen is ook eigenaar van een toren, denk ik. En vermits dat het ook een mooie dorpskern was, zou die toren, die spits daar toch beter terug op terechtkomen.
0: En misschien dat het ook niet allemaal... Een grote ramp is gebleven, want dat hij misschien wel de dorpsmensen terug een beetje bij elkaar gebracht dat die spits daar afgevlogen is.
2: Dat vond de Jules wel.
1: Het is wel zo dat, ondanks het feit dat de kerk niet meer volupt, zal ik zeggen, als er mis is, voelde toch dat iedereen vond, die in Heffen woonde, van ja, maar die kerk, dat is zo typisch voor ons dorpsplein, die moet hersteld worden, dat moet terugkomen. Dat was een drama tot en met. En dan José, die goed voor ons kerk zorgt. Ja, alle mensen gingen die troosten, want die was daar tijd van in, hè, dat die een toren daar was ingevallen. En dat heeft toch wel wat solidariteit teweeggebracht. En mensen die vroegen van, hoe gaan we dat zo rap mogelijk terug oplossen, zoals dat vroeger was.
0: Ja, dan gaan ze weten, toch zeker op Futs gaan, we gaan eerst wat muziek spelen en dan komen we terug.
3: Dit is Radio Opsignor. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsignor.be en de Opsignor-app. Goedemorgen. Het is 11 uur. je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
4: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond meugen zien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Wanneer zitten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
5: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy, mijnafsluiting.be.
6: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
7: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
8: Och, ik hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
9: 015 75 64 91. 015 75 64 91.
8: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
9: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
8: Lazarums.
9: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
10: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senior. Altijd oldies.
4: Zo mensen, het is 11 uur gepasseerd. We hebben hier toch al een drankje aan ons tafel. En we kunnen wel al volle moodfuts voor de volgende blokjes. Samen met Dirk Huigen en Stef van Malderen over Heffen. En over de spits van Heffen. We hebben al heel wat geschiedenis gehad. En dan komen we toch op het trauma van 9 juli 2014. 24, want ik noem dat toch, op die moment was dat toch voor vuilheffeners. Ja, ik heb me laten vertellen, Stef en Dirk, vuilheffeners weten eigenlijk nog goed wat ze op die moment aan het doen waren, als ze dat hoorden, of als ze dat zagen, of als ze dat waren. Maar wat was de Mejelle, de 9e juli, wat waren de, en hoe ze dat te weten gekomen, Dirk? Stef, sorry.
5: Ik was juist thuis. We hadden vergaderd met collega's in Hazewinkel, en ik zeg tegen collega's, het wordt heel donker. Laat ons maar naar huis gaan, want er is waarschijnlijk een stevig onweer op komst. En ik kom thuis en dat wordt altijd maar donkerder en donkerder. En ineens begint dat te waaien, maar echt heel hard waaien. En dan een beetje later, hagel, regen, dat je geen meter van jouw ogen kost zien. En ineens hoor ik een hele zware slag. En ik denk, ons dak is weg. Ons tuinmeubelen waren al aan het vliegen en ik zeg, ons dak is weg, hè, dus ik ga naar boven zien. En nee, ons dak ligt er nog op.
4: Ja.
5: En ineens zie ik doodschijnsel van de nagel, kabels liggen. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg, ja, die hoogspanningsmast is omgevallen. En die zegt van, nee, dat kan niet. En gelijk als dat een beetje mindert, zie ik effectief die kabels. En wat verder in de wei, zie ik dat die hoogspanningsmast is omgevallen. En op ons dak liggen 4 kabels.
4: Ja.
5: Ondertussen had de brandweer gebeld, heel lang moeten wachten, want het was dan in heel Mechelen aan het stormen. En ik krijg een WhatsAppje van iemand met een fotoke van de kerk van Heffen zonder toren. En ik zeg nog van, allee, nou zijn ze ermee aan het lachen.
4: Ja.
5: Dat zelfs de kerk beschadigd is.
4: Ja.
5: Ondertussen hadden we dan al voorzichtig naar buiten durven gaan. Een beetje later krijg ik nog bericht, nee, dat is waar, de toren van Heffen is weg.
4: Allee.
5: Dus dat was traumatisch is misschien een te groot woord, maar
4: niet te geloven.
5: Het was niet te geloven. Ik heb dat in heel mijn leven nog niet meegemokt. Sommige mensen zeggen dat het een windhoos was.
4: Ja.
5: En dat gevoel had ik ook. Dat was echt een extreme wind. Met mijn leilinden staan, daar stond nog amper een bladje op.
4: Ja.
5: Dus, en dat was, ja, het was juli, dus die blaren hangen normaal nog goed vast aan de boom.
4: Ja.
5: En dus ook in Turp, ben dan een beetje later ook naar Turp gaan zien. Dan zag je dus, die toren was in de kerk gevallen.
4: Ja.
5: Dus het was niet alleen een toren die beschadigd was, maar ook het dak van de kerk.
4: Die beelden zijn hallucinant als je dat terugziet. Nou, vanuit de lucht en toen, dat kwam op het neus natuurlijk ook direct.
5: Eigenlijk is het ongelooflijk dat er in die storm geen één slachtoffer gevallen is. Een van mijn collega's was nog aan het bellen en die vertrekt wat later. En dus die moet stoppen in de hagelbui en voor vallen de bomen aan Ivo Cornelis op de steenweg.
4: De steenweg naar Eindonk.
5: Er zijn echt 2 bomen op de weg gevallen. Hè?
4: Ja.
5: Dus dat die deur gereden, had ze waarschijnlijk een boom op haar auto gehad.
4: Ja.
5: Maar dat zo hard aan het hagelen was, dacht ze van, ik zet me aan de kant.
4: Ja.
5: Dat was echt onvoorstelbaar. De dagen nadien hoorden alleen maar kettingzagen.
4: Ja.
5: Iedereen was aan het zagen. Ook bij ons in de straat, een doorn. Alle bomen daar waren omgevallen. Dat heeft een dag en een half geduurd voordat de baan terug vrij was.
4: Ja. Dus dat was inderdaad, het was vakantie ook, hè, op die moment. Hè. Inderdaad, wel kadeien misschien boten of dingen en dan zo heet. En kun je dan zeggen dat die in toren eigenlijk niet goed vast stond? Of is dat de...
5: De juiste oorzaak kennen we niet. Ik heb al verschillende verhalen gehoord. Die in toren zat niet met nagels of zo ineen, maar met houten binnen.
4: Binten, ja.
5: Zat hij zo ineen. En dat zou ander hout geweest zijn dan de rest van een toren. En dat ze aangetast geweest zijn, waardoor dat een toren instabiel was. En dat de spits instabiel, want een toren is blijven staan eigenlijk, het gebouw. Maar dat de spits instabiel zou geworden zijn en dat hem daardoor gelost is van de toren.
4: Ja, het is dus niet omdat, want de kerk zelf weer op die moment toch niet meer gebruikt, gelijk als vreugde. Er was geen pastoor meer, ik heb nog de laatste pastoor geweten, die was daar nog samen mee aan doen, denk ik dat je dat ook nog deed, of ergens in Blaasveld nog eet.
5: In Blaasveld was een aparte pastoor, ja. Heffa, Jos Valvekes, ja, was de laatste pastoor,
4: ja,
5: van Heffa.
4: Ja.
5: Maar die is ondertussen, ja, die is ondertussen ook al overleden.
4: Ah, ja.
5: En die is toch, ja, dik 20 jaar, dat zal zoiets zijn, dat die al weg is, hè.
4: Ja, maar dan toch een stoute vraag misschien, Dirk. Hij is weg, die teuren. Hij is ook heel zwaar beschadigd. Is er dan niet even gedocht of zouden dan niet kunnen denken aan van... Goh, eigenlijk was het vroeger een vestingsteuren zonder... We gaan er een platek terug op maken in plaats van een spits. Of zeg je, nee, dat is nooit niet aan de orde geweest. Dat er een vraag zou komen van, geen spits dan maar.
6: Ja, als ik er voorbij rijd op de steenweg naar Willebroek, dan zie ik de toren daar staan zonder spits. Dat is het niet, vind nee, ik ook.
4: Geen dus, platek.
6: Nee, dat vind nee, ik maar, ook niet echt...
4: Je zou er zoiets kunnen van maken, gelijk. Dat is die trombetsteuren, zonder spits, want dat was ook een spits van verzeen, hè.
5: Ja, maar dan is er nooit geweest.
4: Nee, is er
5: dus
4: nooit
5: je
4: geweest.
5: Kunt dat ook niet voorstellen, buiten de maquette nee, die daar staat.
4: Ja.
5: Dan kun je daar een voorstelling van maken. Maar in Effe eet een toren er,
4: altijd geweest,
5: zover dat iedereen weet, ja, er altijd op gestaan. En het is ook een baken als je door het dorp rijdt.
4: Ja.
5: Ja. Dus dat herkenningspunt is nou weggevallen. Heel veel mensen die daar dan passeren, zeggen van, ah, het staat er nog altijd niet op. Dus iedereen verwacht wel dat de spits gaat terugkomen.
4: Ja, maar is dat, ik weet niet of dat staat is, maar is dat in de toekomst houdbaar van al de kleine geuchtjes en dorpjes hun kerk te laten houden, terwijl er eigenlijk geen pastoors niet meer zijn, dat die ook niet meer gebruikt worden voor diensten, en die steunt dat dan maar?
5: Dat is waar, maar het is een monument.
4: Ja, maar dus, een monument moet wel verzorgd worden.
5: Dat
4: moet
5: is waar,
4: wel,
5: dat is waar. Maar gelijk als in de Batteliek.
4: Ja, wel, voilà.
5: Hebben ze daar een goede oplossing voor gevonden, maar dat gaan die neffen nooit niet kunnen. Dus als er ooit iets komt, dan zal het iets kunstgalerijachtig zijn of een kleine concertkerk.
4: Ja.
5: Gelijk als dat hier in Mechelen de Sint-Peterskerk
4: is. Ja, voilà.
5: Maar dat zal, ja, dat zal niet aan ons zijn. Dat zal aan de stad zijn. Omdat
4: maar ik ben een verlest in Klaar-Willebroek in de Puzzelkerk geweest. Dat is schitterend gedaan. Hè. Die glasramen zijn behouden. Je ziet nog wel dat het een kerk is. Dat zijn zelfs de oude plekstolen, niet, maar de bichtstolen staan. Ja, dat is heel knap gedaan door die man. En dan wordt die tenminste gebruikt. Die mensen, ik moet bijna niks betalen voor dat te mogen zitten, maar ik moet ze wel onderhaven.
6: Als dat een goede invulling heeft, is dat goed.
4: Ja. Ja.
6: Ik heb al kerken gezien waar dat biljet jaartzalen in zijn, ja, en zo. Dat, ja, vind dat, ik dat, een beetje, ja, minder.
4: Dat is raar. Ja. Maar ja, ja, maar boekenwinkels in Maastricht bijvoorbeeld, een prachtige kerk, boekenwinkel, dat moet toch kunnen, zo heet. Allee, ja, anders tasten daar ook maar, hè. Zeg je daar nog geen discotheek moet in maken, dat verstaan ik ook wel.
5: Nee, en het is...
4: Zijn dat plannen mee eigenlijk met die kerk? Boten die in de toren?
5: Ik hoor altijd zeggen dat ze moet gerestaureerd worden.
4: Ja.
5: Hè, omwille van Erfgoed Vlaanderen. En ja. Ben Wijd zou daar ook al budget voor gereserveerd hebben. Maar over de bestemming van het gebouw, daar is nog niet over gesproken. Want we hebben in Liest ook een kerk die recentelijk
4: heel schoon
5: gerestaureerd is. Ook.
4: Ja.
5: Ja, op een steenworp van elkaar.
4: Ja.
5: Voor de eredienst zal er waarschijnlijk maar een van die twee kerken overblijven. En dan is de vraag van wat gaan we met de andere kerk doen?
4: Ja.
5: Maar dat is aan de stad en aan het bisdom om te beslissen wat ze daar willen doen.
4: Ja, ja, inderdaad. Oké, we gaan het eerst blokje afsluiten. We gaan een beetje zeker nog futsen over de boek ook. En eerst een beetje muziek.
7: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Op Senior.

0: kort aan jullie stemmen hier op de radio. En ik hoop dat iedereen nog luistert, want het zijn echt wel schoon verhalen. Zowel, allee, schoon, het is niet plezant zo'n storm. Maar ja, daarachter komt er toch ook een periode waar dat er moet gedacht en gewerkt worden om alles terug een beetje deftig te worden en een boek te maken. En een boek is natuurlijk een schoon vervolg op wat er daar gebeurd is. Dirk, je hebt heel carrière eigenlijk de actualiteit in strakke graphics moeten zetten. Ja. Misschien, hè? En nu heb je deze boek gemokt. Als ik hem even bezien, echt strak is het niet, maar het is wel heel mooi. Mooi is een woord dat voor iedereen anders is natuurlijk, wat is mooi, maar het is wel knap ineengezet. Was dat vraag gemakkelijker dat je dat al gedaan had in de gazette, of is dat dit helemaal anders?
1: Op de krant heb ik veel tekeningen gemaakt, illustraties en cartoons. En vooral ook met penseel tekeningen gewerkt. Ja. En dat boek is met penseel. Dus,
0: ja, dat zie je ook. Ja.
1: Daar ben ik nogal sterk in. Ook, dat vraagt ook enorm concentratie en de juiste toets. Eigenlijk is dat voor mij het makkelijkst. Om dat te doen. Het verhaal schrijven is voor mij moeilijker. Ja, ik ben graficus van opleiding. Ik heb in Sint-Lucas 6 jaar gezeten. En dat is voor mij makkelijker om te tekenen. Maar het verhaal schrijven, dat was wel een beetje moeilijker. Maar ik ben erin geslaagd en dat viel goed mee.
0: Ja, het is goed. Het is dus alweer een boek die dat we daar geen artificiële intelligentie te passen om.
1: Nee, dat niet. Maar het is niet mijn eerste, het is mijn tweede kinderboek eigenlijk.
0: Ah, ja.
1: Maar voordien heb ik nog wel boeken geschreven over het Lam Gods. Maar misschien dat we het daar niet echt gaan over hebben nu, want daar gaan we uitgebreid moeten over hebben.
0: Ja, ja, ja.
1: Want ik denk niet dat ik in Gent nog zal binnenbouwen.
0: Oei, oei. Ik geloof misschien dat dat ooit bestaat, dat paneel.
1: Het gaat niet over de verdwijning, het gaat over de restauratie van het
0: Lam Gods. Ja,
1: maar ik ga het er niet over in.
0: Nee, maar dus je hebt er dus wel er plezier aan gehad om het te maken eigenlijk.
1: Ja, ik vind het enorm plezant. Je kunt er eigenlijk alle kanten mee op. Hè. Als je een beetje creatief bent, de vissen worden uit de zenne geblazen. Je ziet ze daar vliegen, de palingen ook. Dus je kunt ermee doen wat je wilt. Je moet de kinderen wel verrassen op een of andere manier. Nou, dan staat een schaap in de wei. Het is zoveel wind dat de wol van dat schaap gaat vliegen en zo van die dingen.
0: Ja, dus je moet wel dat fantasie wel laten werken.
1: Ja,
0: maar het is belangrijk, de kinderen in Heffen, die krijgen hem allemaal, die dat in school gaan. Dat klopt, hè?
2: Ja, dus per gezin hebben ze een boekje gekregen dankzij de Marnixring en dankzij onze sponsors.
0: Ja.
2: Dus in de klas wordt daarmee gewerkt.
0: Ja, er is een lessenpakket bij ook.
2: En per klas hebben ze ook commissiebijplaten gekregen om te kunnen vertellen uit de boek.
0: Ja.
2: En de juffen waren heel enthousiast als we het materiaal hebben.
0: Voor wie dat niet kent, commissiebij, dat is een soort klein poppenkast.
2: Dat is een klein verteltheatertje met printen. Dat is niet een poppenkast, maar printen uit het boek. Dirk heeft die ook allemaal schoon verzameld op printen zonder tekst. Waarbij dat je bepaalde scènes uit het verhaal met de kinderen kunt herbeleven en hervertellen. Dirk heeft dat trouwens bij de lancering van het boek, even geleden, in de kerk ook gedaan, met kinderen, missende spits. En zelfs met bladjes en alles. Dat was heel geanimeerd.
1: Ja, dat was heel plezant om te doen. Ja, ik ben ook geen poppenspeler, maar ik vond het wel heel leuk om te doen.
0: Ja.
1: Dus er zaten zo'n 30-tal kinderen van alle leeftijden. En ik had ze mee. Ik vond dat wel heel tof.
0: Maar niet alle kinderen zijn natuurlijk van Heffen. En in Mechelen vind ik dat zo'n boek ook kan gelezen worden. Want er zit een link naar Mechelen en naar onze tuinen in, die heel duidelijk is. Maar ook kunnen de mensen daar dan van hier aan geraken aan die boek. Want het is wel een heel tof boekje ook voor de kinderen buiten.
2: Ja, momenteel is het verkrijgbaar in de Proxy de Leize in Leest.
0: Ja.
2: En in Café Den Heffer in Heffen.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk zolang dat de wandeling geldig is, want aan de wandeling hangt ook een bonnencafé te gaan drinken.
0: Ik heb het al gezien.
2: Maar er is ondertussen ook al vraag geweest vanuit Mechelen, dus we zijn aan het kijken om het boekje eventueel ook in Mechelen aan te bieden. Maar daar gaat die flyer van de wandeling dan
0: niet in zitten. Nee, de wandeling die bij een boek hoort bekend. Hoe is het op dat idee gekomen en wie had die uitgestippeld eigenlijk?
2: Ik heb die wandeling gemokt op basis van een wandeling die we met de Keizoek ooit gedaan hebben. in de Kaashoek hadden wij altijd een grote kerststal met de kerstdagen. En we hadden een wedstrijd voor de schoonst versierde gevel in de buurt. En dan hebben we zo eens een wandeling gemokt voor de kinderen van aan de kerk tot aan de kerststal. En dan stonden er op verschillende plaatsen stukjes van het kerstverhaal met een QR-code die je kon scannen en dan hoorde hoe dat Clara Kleijmans het kerstverhaal vertelt.
0: Ah, ja.
2: En dat was een groot succes. De mensen vonden dat tof, hè, om rond de kerstdagen die wandeling te maken. En toen had ik voorgesteld aan de Marnixring van misschien kunnen we bij dat boek ook zo'n wandeling maken met dingen die in het boek voorkomen. Bijvoorbeeld Gulzige Gust. We hebben in Effen iemand die Brabantse trekpaarden kweekt.
0: Ja.
2: Dus dat was al een schoon stopplots aan die weide. Hè, en dat stond nou juist toevallig deze periode twee veulekes in de weide.
0: Dus
2: super tof voor de kinderen.
0: Ja.
2: En er staat ook een QR-code waar je wat meer kunt horen over het verhaal. En een tekening uit een boek staat daar ook.
0: En is dat een gedrukte wandeling daar, ergens? Of is dat dit een A4-ke dat je moet zien hoe dat je moet gaan? En voor de rest moet het zelfs...
2: Het is een A4-ke dat u zegt, ja. Is dat ook niet zo ingewikkeld?
0: Nee. Maar dat is de punten, bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, dat zijn waarschijnlijk uitkijkpunten. Of punten
2: dat zijn zes punten waar dat aan bord staat.
0: Ah, en daar kun je dan
2: een uitleg op vinden. Okay. Daar staan fotokjes op. Gelijk als aan het kapelletje staat een fotoke van toen dat de kapel nog op een berg hier stond. Hè, en dat er nog geen wal was met de mensen rond. Daar staat bijvoorbeeld ook ergens een heel schoon tekening waar dat je ziet een paard dat boten trekt op de zenne.
0: Ja.
2: Dat is wel gemokt met artificiële intelligentie. Ja, ja. Ik vond geen foto waar dat echt gebeurd was.
0: Je kunt niet alles aan een dolk vragen. Hè.
2: En dus de mensen kunnen dan de wandeling doen en dan de code scannen.
0: Ja.
2: En als ze het boekje nakopen in de Heffer of in de proxy de lijst, dan zit er aan de wandeling ook een bonnetje om op het einde van de wandeling iets te gaan drinken in de Heffer.
0: Of bij het begin aan de wandeling. Want je kunt dat starten, hè?
2: Ja,
0: je kunt dat starten. Daar afspreken met een hoop en dan gaan we naar wandelen. En hoeveel kilometer is de wandeling?
2: Het is geen 4 kilometer.
0: Oh, dat is goed te doen, hè? Schoenwandeling met schoen dingen erbij en een passant boekje meepakken, hè? Spaai, Dirk.
1: Dat is in orde.
0: Ah, voilà. Zeg maar, als ze dan passeren aan die kerk, daar hadden we het nog niet over gehad. De kerkhof op zich is ook al wel iets speciaals, want de kerkhof is geclasseerd als erfgoed eigenlijk.
2: Ja, er zijn een paar heel bijzondere graven,
0: ja.
2: Waaronder dat van de familie van het kasteel, dat onlangs gerestaureerd is ook, met schone glasramen. Dat is eigenlijk een grafmonument. En in dat monument zitten ook glasramen, wat toch redelijk uitzonderlijk is op een kerkhof.
0: Absoluut. Dus, dat
2: is ook de moeite om eens te bezoeken. En dan moet je niet altijd mee wachten tot mij alle herhalingen.
0: Nou ja, mijn schoonmoeder woont in Heffen, hè, in de Hooyenhoekstraat. Die had toch op een gegeven moment gezegd, god, is dat nou niet erg dat we al eerst naar de dingen moeten te gaan halen. Vroeger had hij van alles en nu is alles weg. Alleen nog een apotheek, precies, of je moet alleen maar ziek zijn in Heffen. Maar is dat een terechte opmerking van er geen bekker mee, geen winkeltje mee, alleen nog een cafeke naar terug en dat. Is dat iets dat in het verschiet dat er gaat gebeuren in Heffen? Of is dat een verloren zaak?
2: Bij mij weten niet. We hebben heel lang gehoopt dat toen dat er een appartementsgebouw op Torpsplein kwam, en met een grote ruimte beneden, dat daar een superetje of een bakker ging komen. Maar dat is dan uiteindelijk niet gebeurd. En dat is nu een dokterspraktijk, wat ook nuttig is voor de Heffenaars, voor alle duidelijkheid. Maar nee, een winkel of een bakker of een bienhaver, dat is er niet meer. We hebben wel een heel schoon restaurant gekregen, ja, de Meteor.
0: En een café.
2: En een café.
0: Dat is ook belangrijk natuurlijk. Ja. Als je gaat wandelen of dingen op de... Voilà, daar gaan we deze blokje mee stoppen. Met positief te zijn. Hè, dat er toch wel...
2: Die hebben vorige week trouwens hun eerste verjaardag gevierd.
0: Ah, voilà. Ja. Santé.

0: De meelikkende kraan? Blijf de wijzij maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is u vanaf voor verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar stellingen met de baloot GTA en verwarming Wiloxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Wilox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
1: Zaterdag 17 oktober. Is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dance acts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
2: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18:00.
3: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient.

0: Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
1: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verroosters en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
3: Heb je problemen met je toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Altijd oldies. www.opsignor.be.
1: Radio Opsignor.
2: Altijd oldies.
0: Zoals je, het is nog een half uur te gaan samen met Dirk en Stef, die al goed hun best gedaan hebben, vooral over de boek en over de geschiedenis van Heffe. Ja, dat, als ik daaraan denk, juli 2024, dan is dat eigenlijk op munt 20 jaar geleden dat er in Heffe ook zo een grote solidariteit was. Weet er nog over wat ik heb?
3: Fata Morgana?
0: Ja, dat was dus juist 20 jaar geleden eigenlijk.
3: Ja. In 2004. Dat was ongelooflijk,
0: ja. Fata Morgana, dan direct die zin ik zei, dat weet ik niet wat dat is. Ja, dat was ook heel
3: dat was een tv-programma
0: ja.
3: met Gina Lisa en Sergio.
0: Ja.
3: En dan kreeg je als dorp een uitdaging. En je kreeg 5 opdrachten. En voor elke opdracht kreeg je dan een ster. En bij ons was toen, dat was een BV die de opdracht kwam geven. En bij ons was dat Felice, zaliger.
0: Ja.
3: En die heeft ons uitgedaagd om op een week tijd een popfestival te organiseren met 5 bekende gasten, waarvan 1 internationale act. Dan kan ik niet op haar naam komen, Walking on Sunshine.
0: Christina en de Waves? Nee.
3: Die hebben we toen naar Heffe kunnen halen.
0: Katrina en de Waves.
3: We moesten ook kinderanimatie verzorgen. Enfin, de 5 challenges. En ik herinner me nog dat Felice op het einde van het programma van de uitzending gezegd heeft van, ik vind dat Heffe 6 sterren verdient. Ja. Dus wel eens in de reeks van Fata Morgana de enige die 6 sterren hebben gekregen. En als ik me niet vergis, in Mechelen een jaar later of 2 jaar later ook meegedaan. En die hebben maar 4 sterren.
0: Ja.

0: minder. Maar dat was ook enorm ver volk, want je moest ook een bepaald aantal mensen bijeen krijgen. Hè.
1: Hoeveel dat juist was, ik weet dat het... Ik durf toen dat die uitdaging kwam,
0: door de van mensen, maar ik denk dat ik er toch die bij ben.
2: Dat was heel veel.
0: Ja, dat was
3: een echte Fata Morgana dan.
0: Ja, dat was ongelooflijk.
1: Dat is een plein waar dan nu het Giro-lokaal is.
0: Ja.
1: En dus de mensen zaten tot op de Zinnendijk...
0: Ja.
1: Om te kunnen kijken naar de optredens. Ja.
0: En dan, 20 jaar later, die solidariteit dat er terug ontstaan is, dat is toch wel bijzonder dat er in dit geval dan een ramp moet gebeuren. Hè.
1: Maar dat is wel typisch voor Heffen. Ik herinner mij, tijdens corona was er ook zo, je mocht niet samen zijn en zo verder. En toen had ik een idee om lampjes te maken, om te branden voor elkaar. En ik had daar een sticker op geplakt, even licht geven. Als in Heffen licht geven in een donker van corona.
0: Ja.
1: Verlicht. En ik had dat gewoon op Facebook gepost. En met de boodschap van wie wil er zo een potteke. En ik heb toen meer dan 200 pottekes gemokt. Met lampetjes die dan s'avonds op de vensterbank gezet werden in Heffen. Voor lampetjes te branden voor mekanderen voor corona. Ja. En we hebben nu nog altijd, dat is dankzij Sofie van der Borg, de kinesisten in Turp, het warmste dorp... Dat we van alles organiseren voor ten voordele van de warmste week. Dat gaat dit jaar ook weer doorgaan op Torpsplein. Dus ja, dan komt Heffen samen. Op zo'n momenten komt Heffen samen. Ja. En dan is er ook nog een groepje dat de kermis terug nieuw leven heeft ingeblazen. Ah, de kermis, dat gaat zo wat achteruit, gelijk als overal.
0: Ja.
1: En met wat extra animatie hebben ze de kermis ook terug nieuw leven ingeblazen.
0: En de grote roemelmat.
1: Ja.
0: Niet te vergeten, ik denk wel, als je hier Mechelen pakt, de grootste van Mechelen.
1: Dat zal niet veel schillen.
0: En van Vlaanderen zal dat ook een bij de top 10 zijn, denk ik.
1: Van de ware supporters, ja.
0: Staat dat er ook op, direct op de rommel met? Nee.
3: Nee. Ik heb geen rommel.
0: Ik heb geen rommel.
3: Allee, ik wil van mijn rommel niet af.
0: Nee, dat zeggen ze bij ons thuis ook. Hij staat er niet mee op, omdat ik hem lever zelf bij. Ja. Ja, we moeten nog een paar dilemma's doen. Nee, het zal niet zo gemakkelijk zijn. De eerste is de Heffer of Café Malvin, want daar hebben we het nog niet over gehad, maar die bestaan niet meer.
1: Café dus... Malvin is gesloten. Dat gebouw was ook wel wat... bouwvallig aan het worden. Dus dat is gesloten. Dus ik kies voor Café de Neffer.
0: Ja. En ook dat zultje daarachter is ook gedaan?
1: Ja.
0: Amai,
1: ik heb horen zeggen dat daar ook een nieuwbouw zou komen met appartementen. Maar dat weet ik niet zeker.
0: We zijn dat een paar keer geweest. Dat was wel een fantastisch zultje.
1: Dat was een heel nostalgisch zaaltje. Dat zijn trouwens scènes opgenomen van de zonen van Van As.
0: Aha.
1: Van Veu in dat café.
0: Ja.
1: Café Malvin.
0: Malvin, ja.
1: Zijn verschillende scènes opgenomen van de zonen van Van As. Als die op café gingen, werden dat daar opgenomen.
0: Maar Malvineken is dood, hè?
1: Ja.
0: Ja, Malvin Jacobs. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Dat was eigenlijk de moeder van een brassband. Maar heel dat gezin speelde mee in een brassband.
0: Ja.
1: En de dochter, die speelde ook nog altijd.
0: Oké. Okay. Dus de Neffer, allemaal naar de Neffer, hè? En dan voor de Dirk, wandelen of joggen? Wandelen langs de Zenne of joggen rond Hazewinkel bijvoorbeeld?
3: Ah, Hazewinkel, daar heb ik een paar jaar geroeid. Dus ik zou liever op het water zijn.
0: Is echt?
3: Ja. Want ik ben eigenlijk een zaler oorspronkelijk.
0: Een zaler. Ja.
3: Maar ik heb jaren geroeid en ik vond dat wel heel tof. In
0: maar niet op hoog niveau of toch wel een bekken?
3: Nu met de recreanten gewoon.
0: Ja,
3: en we gingen naar Frankrijk zeilen, naar Amsterdam. Gent, daar... Gezellig zeg ik nu. Roeien. En dat was heel, heel plezant.
0: Heel plezant. Dus Rocky is dan voor Hazewinkel.
3: Ja, Hazewinkel.
0: Voilà. Een spits op Sint-Roemen of geen spits op Sint-Roemen?
1: Vermoord dat er geen spits meer komen, want we zijn daarna gewoon zo. Dus, mensen komen speciaal naar hier, voor die toren, denk ik. Hè? De toeristen. Dus ik zou het zo laten.
0: Ik pas beter een goede spits van de Malinois. Die kunnen ze gebruiken.
1: Zeker
0: maar. Maar in haar verhaal, in een boek, moeten de mensen toch wel een beetje ook de spits op onze foto, want als ze willen de spits zien, wat het gaat eruit zien, moeten ze even naar Facebook gaan zien, naar de aankondigingsfoto, dan staat hem op en dan staat hem bekend op de tuinen ook. Hè.
3: Ja, die is erop gewaaid vanuit Heffen, dat was die en het ander.
0: Ja, voilà.
3: Maar die moest er natuurlijk helemaal terug af. Hè.
0: Je mag kiezen terug Heffen als een zelfstandige gemeente, een onafhankelijke, of als deelgemeente van Mechelen. Dat is een moeilijke, hè?
1: Dat is een hele moeilijke. Ja, ik denk dat het puur realistisch niet doenbaar is om nog een klein dorpje te hebben, maar de autonomie van een dorp en niet afhangen van een grote stad voor van alles en nog wat, ik denk dat dat ook wel zou helpen. Want als dorpje voelt u toch altijd wat minder bedeeld in het grote geheel. Als je nou kijkt naar dat boekje, De Nieuwe Maan, dat komt niet bij ons in de bus. Maar als ik dat dan eens zie liggen bij mijn avers, ja, daar staat nooit iets in over de randgemeenten, of toch heel zelden.
0: Ja.
1: Terwijl dat wel allemaal evenveel belastingen betalen.
0: Ja, het is De Nieuwe Maan, ja. Sommige Mechelaars zeggen dat is meer een reclamebladje van
1: de gemeente. Er staan altijd interessante dingen in, maar dat gaat altijd over het stad van Mechelen.
0: Ja, maar het gaat over het stad, ja. Maar er staan inderdaad wel toffe dingen in ook. Hè. Ja. En veel Mechelaars die dan kunnen vertellen, maar de randgemeente niet zo vuil. Hè. Dus je zit ook dicht bij Eindonk. Dat dialect van Heffen is toch anders dan van Mechelen. Hè. Leunt het dan niet wat meer naar het Blaasveldse en naar het Willebroeks af?
1: Ik ben geen dialectspecialist. Nee. Ik ben ook opgegroeid. Mijn avers zijn van Oost-Vlaanderen.
0: Oei.
1: Dus ik ben tussen de dialecten.
0: Dat is anders.
1: Dus ook excuseer van mijn Mechels.
0: Maar dan niet, bij Willebroekbaag wil je ook niet. Dan mag het Mechelen blaven.
1: Dan mag het Mechelen blaven.
0: Ah, absoluut. Dank u wel. Dan gaan we nog een muziek spelen. Dan gaan we nog eens terug. En dan gaan we allen op de rooster leggen. Het Mechels dialect. Hè.
2: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Toen de laatste van deze programma, nog 8 minuten in me. En we moeten toch nog wel wat doen. Want we zitten nog altijd samen met Dirk Huygen en met Stefan Malderen rond de boek De Spits van Heffen. En dan het laatste dilemma toch nog voor de Dirk. Als je nou 2 figuurtjes in een boek gaat zien, waar gaat dan uw sympathie naar het meest naar huis? Naar rood? Naar Gulzige Gust, het Piet, of naar Muis Tits?
1: Muis Tits is natuurlijk het belangrijkste in het verhaal. Hè.
0: Ja.
1: Die brengt de spits terug. En spits, muis, spits. Natuurlijk, dat verenigt me. Het kon een woelmuis zijn ook en zo, maar ja. Dat ging dan niet. Het moest een spitsmuis zijn.
0: Het is een spitsmuis. Ja. Dus je gaat dan toch maar voor de muis. Maar de mensen moeten maar lezen wat dat het piet te betekenen, hè. En de muis. Hè.
1: Ja.
0: Zou wel tof zijn. Nog eens gezegd, ze kunnen het overal verkragen misschien toch wel. Best in Heffen zelf, maar het zal misschien binnenkort ook in een standaard of zo liggen. Als je dat dan gaat vragen, zullen we dat niet doen?
2: We gaan ons best doen.
0: Ja, dat is goed. En anders moeten ze maar naar alle bellen, dat ze eraan kunnen geraken. Het Mechels dialect. We gaan een paar zinnen en een paar woorden geven. En aan Elle om te dokteren. Wat wil ik daar dan mee zeggen? Het is nu altijd het moeilijkste. Hè? Dat is genie, Piet, dat ze het kan trekken als dat een die kan zagen. Wat wil dat zeggen eigenlijk? Dat is geen piet als u het kan trekken, als de die kan zagen.
2: Iemand die heel het kan zagen.
0: Ja.
2: Zeuren, ja.
0: En dat is geen piet als u het... Voilà, dat is niet moeilijk, hè. Een kessensteen. Wat zou dat kunnen zijn, een kessensteen?
1: Dat is iets dat heel klein is.
0: Ja.
1: Misschien.
0: Dat is het eigenlijk, het Mechels voor een...
2: Een kersenpiet.
0: Een kersenpiet, iets dat klein is.
2: Oké. Okay.
0: Voilà. Een pietanleer. Een pietanleer.
1: Ja, dat is
2: zo'n slipjas.
1: Een slipjas, ja.
0: Gelijk als ze soms zeggen een pietanleer. Ja. Ja. Maar een pietanleer, zeggen ze in Mechelen, een slipjas. Pisaan. Pisaan.
2: Een urinoir.
0: Ja, een urinoir voor de heren. Ja. En hoe is dat het verkleinwoord in het Mechels van pisaan?
1: Een piscentje.
0: Piscentje.
1: Er waren niet piscentjes.
0: Ja, er is een hele kalender geweest van de pisanen in Mechelen.
1: Nee, maar is er, hier waren piscentjes. Die zijn nou weg natuurlijk.
0: Die zijn allemaal weg. Aan de dingen stond er ook hier ergens aan het gemeente. En als alleen statoos. Ik heb die nog wij te staan ook.
1: Ik ook, ja.
0: Die ruiken altijd wel niet fris, hè. Maar het is goed. Het is in pispotten gewassen en op schaken gedroogd.
2: Het is maar rap-rap gedaan?
0: Helemaal juist. Het is maar rap-rap gedaan. Het is in pispotken gewassen en op schaken gedroogd.
1: Schoon.
0: Een kaasenband, of een kol, of een kraag. Dat is allerdraad hetzelfde. Een kaasenband, een kol en een kraag. Een schuimrand op het beer.
2: Wat zeggen ze dat ook?
0: Zeggen ze in Mechelen een kaasenband, een kol of een kraag.
1: Ah ja, oké.
0: Voor de pinnen komen.
1: Ah ja. Ja, tevoorschijn komen.
0: Tevoorschijn komen, inderdaad. Voor de pinnenkomen, ja. Dat is ook bij Mechels. Pinneke dood.
1: Pinneke dun, ken ik.
0: Daar gaat hij niet veel van loskragen, want hij is pinneke dood.
1: Ah, ik dacht dat pinneke dun was.
0: Nee, pinneke dood.
1: Ah, oké.
2: Okay. Kan overlijden?
0: Nee. Pinneke dood, die is hier.
2: Gierig.
0: Gierig.
1: Ja, gierig, ja. Ja.
0: Een pin zeggen ze ook soms, hè. De kekkers hebben op de ander legt een serieuze pil gekregen. Een pil gekregen, of een pil kragen.
1: Een balinwaaid op zijn...
0: Op zijn doosgat. Dat zeg ik ook. Een smadelijke nederlaag in Schoflops. Dat gebeurt niet veel natuurlijk. Hè. Alleen met zijn pikkelen naar omhoog.
1: Hij is ziek, hè?
0: Ja. Hij is heel ziek, ja, hij is ziek. Alleen met zijn pikkelen naar omhoog. Een pijwesp.
2: Een wesp.
0: Ja, en van waar komt dat pij?
2: Dat trekt op een bij... Nee, ik weet het niet.
0: Van paardenwesp. Van een paardenwesp. Dat waren eigenlijk horsels.
2: Ah, een horsel, ja.
0: Ja, maar een pijwesp in het Mechels is eigenlijk ook een gewoon wesp.
2: Ja.
0: Maar dat komt eigenlijk van een horselwesp, van een paardenwesp.
2: Een daas.
0: En, dat is nog, nee, dat is nog iets. Dat vind ik geen plezante beest. Want dat krijg je niet van een laaf, je moet het doodkloppen, zeggen ze. Ik heb een eeuwjaarsbrief van mijn pijt afgelezen.
1: Mijn meter. Hè?
0: Ja, de pijt.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook zo. Je moet daar in Holland niet mee afkomen met dat woord, want dat kennen ze dus niet. Hè. Een keurenpeppeke.
2: Een rietje?
0: Nee. Ze hebben deze keurenpeppeke toegenepen.
1: Ah, oei, zijn nek.
0: Ja. Zijn adem, de ademsappelstrottenhoofd eigenlijk. Hè. Ja. Dat is een keurenpeppeke.
1: Dat is wel erg.
0: Ja, dat is niet goed, hè. Voilà. En dan zit hij precies voor Peet Snot.
2: Voor niks.
0: Voor niks.
2: Ja.
0: Dat zeggen, Mechels is eigenlijk nog zo moeilijk niet, Dirk. Maar AZ van Weerden en van die kanten van...
1: Ik ben oorspronkelijk van Bozen.
0: Van Bozen, maar ja, dat is toch vaak zo. Ben van aan den berg of van een andere kant?
1: Van de Ven.
0: Van de Ven, dat is meer aan het water.
1: Ja, ik hoorde eigenlijk de lier brullen van de Jolagé.
0: Ja, wel, ja. Is het echt?
1: Ja, ja. In mijn slaapkamer.
0: Ja. Ik moet alle bedanken voor je vandaag te zijn. Want het was weer een heel aangename 2 uur. En vooral ook over de spits van Heffen. Ik heb het boekje gelezen. Ik zal het mijn vrouw laten voorlezen in school. Want ze staat voor het lezen in de school. Dus wel interessant, hè. En dat is dan in Bonaie, maar dan mogen ze dat ook lezen. Of hier op de baan. Ja. In Mechelen mag je nog eens dat ook allemaal lezen. Hè? Voilà. Bedankt Dirk, bedankt Stef voor te komen. En ja, we sloten af met een leken dat je eigenlijk mag kiezen. Mag je me spelen nog?
1: De Stef mag kiezen.
0: Mag de
1: dat
0: Stef
1: is een radioman geweest.
0: Ja,
1: voilà,
0: die, ja.
3: Ah, wel, als reflex naar mijn radioverleden, de reflex van Duran Duran.
0: Ja. De reflex van Duran Duran. Daar gaan we mee stoppen. Merci. Tot de volgende keer. En als de deur erop staat, of ze kunnen me erop zetten, kan ik zeker zien.
1: Dank u wel.
3: Welkom.
0: Mensen, tot volgende week. En dan zijn we er weer terug met een neefprogramma.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 12 uur.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16:00 en zondag 8 november om 15:00 brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermite en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
0: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
3: Hé, la mennekes. Wie mocht er al een oosleg? En rumdallen soep? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inbodel leeg te maken. Allee, ilakot, hè. En ook oepkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
4: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
5: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
6: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
7: Radio op Senior.
6: Altijd oldies.

In Bertum is sinds gisteravond werk aan de gang in verband met een brug die over de E40 Brussel-Leuven wordt geplaatst. De snelweg is dan ook volledig dicht in beide richtingen en die brug weegt 4000 ton. Die stond al een tijdje naast de snelweg. Heel wat mensen hebben die wel gezien. Nu, sinds gisteravond zijn er al meer dan 2000 kijklustigen op afgekomen. En de snelweg zal in de loop van de namiddag weer open gaan. Voorlopig kan je de omgeving beter vermijden. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het tijgerverblijf terechtgekomen. Volgens omstaanders zou hij erin gesprongen zijn. En hij werd aangevallen door een van de tijgers en overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. De dierentuin blijft trouwens dit weekend dicht. In Mecklenburg-Vorpommern hebben die Groenen ingestemd met gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie. De inhoudelijke regeringsonderhandelingen kunnen daarmee worden opgestart. De Sociaaldemocraten, SPD en Die Linke, de beoogde coalitiepartners, hadden eerder al ingestemd met de gesprekjes. De extreemrechtse partij AfD had nochtans op 20 september de regionale verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Die partij bezet 32 van de 71 zetels in het parlement, maar onvoldoende voor een volledige meerderheid. En dus wordt de

0: 16 graden. Morgen maandag droog, het wordt iets zachter. Bij 17, mogelijk zelfs 18 graden in de Kempen.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stad Schouwburg van Mechelen met om 14 uur Mechelen Leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dance acts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stad Schouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stad Schouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
4: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
5: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire, meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
6: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
7: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld hoepoenbreef als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorg die dat ze verdienen. Als je aan modieus of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten Paverschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
8: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of

0: volledig leegmaken van ruimtes. Vroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op vroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
1: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
2: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
3: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Oep Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, hè, mannen.
4: Luister nu ook naar Oep Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
5: Altijd oldies. www.opsignor.be.
6: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 1 uur. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Wale zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
2: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huureenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
3: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tiense Steenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis.
4: Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

8 verontstellige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn weer vrij. Ze moesten normaal naar een gesloten jeugdinstelling, maar geen plaats. Dat meldt het parket van Brussel. In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt, in Vlaams-Brabant, is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd. Een passagier van 25 raakte lichtgewond. Het parket onderzoekt de zaak.

0: Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op Houthi-rebellen in Jemen. De weersverwachting dan. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden dan.
1: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
2: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen met de baloot GTA en verwarming Willox aan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutselen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
3: Hela mennekes. Mocht er al een oosleg en rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kot hé. En ook opkussen als je moest willen hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
2: Heb je problemen met uw toestellen van uw oosthaven? In de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

Zijn is gegeven. Geen paniek. Belt gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Belt 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een

0: Och, kikikikik. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
1: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
0: is Lazarums vlakbij.
1: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
0: Lazarums
1: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
2: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven. Een gegratineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog vuil meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Het is open vanaf 11 uur. Smondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9

0: tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
1: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Altijd oldies. www.opsignor.be.
3: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 2:00.
1: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen met om 14:00 Mechelen Leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dansacts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20:00 staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495-38-39-39 of gunterneefs.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
0: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16:00 en zondag 8 november om 15:00 brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermite en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zien. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten bij Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in Agen Atelier. Optiek Verschoten. Putjes die weg, draaien 30 op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
6: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

0: Wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
2: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
2: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
2: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw. Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Verroos de verf, mannenmijter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 8079. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 8079. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
4: Hela mennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hila kot hé. En ook opkussen als je moest willen hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of

0: Haar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
1: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, baan Mechelen-Vilvoorde, industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
2: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
3: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio, oep signor. In een nummer.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.
1: Altijd oldies.
3: If you hate me after all I say,

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag, het is 3:00.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien bij P-Plus plafonds. Waar je zet op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. Je moet eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
3: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of bel na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
4: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retro kader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven. Een gegratineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog vuil meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Het is open vanaf 11 uur. Smondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
0: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Och, kijk hier. Beerput vol of riool verstoopt. Als het begint is wel een moede bellen.
2: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
5: is Lazegums vlakbij.
2: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazegums.
2: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
6: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Stem af op volksradio.be.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16:00 en zondag 8 november om 15:00 brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermite en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Signor en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, muttenbaloot GTA en verwarming Willox aan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
0: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
1: Heb je problemen met je toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Wilt gefixt? 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het wat gefixt te doen. Bilt 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf? Nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen in Rumst. Wist

0: in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
1: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
2: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
4: Altijd oldies. www.opsenior.be.
5: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 4 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
1: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen. Met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dance acts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
2: Bluf, zeg me wat je echt voelt.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
4: Huur-een-bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur-een-bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huur-een-bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
5: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire, meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
6: Hé, la mennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, in lakotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wallen maken onze leg.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
9: Radio op Senior.
8: Altijd.

0: Dit is het Oepsen Mechels weekoverzicht.
1: Zeg Geet, het is vandaag maandag. En ik ben te juist gewandeld in mijn rekenkamer door een klaar strutje, het AB-strutje. Kun je me daar iets meer over vertellen?
2: Ja, de AB-straat. Wel, Geet de Melaan. Geet de Melaan. En de Melaan is eigenlijk een rechte rivier, nou terug opengeleid. En vroeger eten de Melaan vanaf, zal ik maar zeggen, van aan de persoonshoek tot aan de Catalanestraat. Dat is langs de ene kant altijd fijn gebouwd geweest, gelijk dat het Minderbroedersklooster was, naar het cultuurcentrum. En aan de andere kant was dat een weg, wel, dat was zo tot aan de Catalanestraat. Maar dan op zeker ogenblik, dan nemen ze dat stukje, dat laatste stukje, hebben ze dan bebouwd. En van daaruit dat dan toen al, een paar honderd jaar geleden, een andere naam gekregen, de AB-straat. De AB-straat, ja, dat is genoemd naar een brave vrouw, de brave vrouw AB, die er ooit moet geweest zijn. Maar vraag nou niet, want dat weet eigenlijk niemand niet, van waar AB komt. Is dat Alfred Beulens of is dat iets anders? Het is AB-straat. Nou, die AB-straat, die was dus bebouwd met Jozef van, laat ons zeggen van de 17e eeuw, langs de twee kanten. En als je van de Catalanestraat erin gaat, dan hadden, tot over een aantal tientallen jaren geleden, dan hadden dat ook allemaal ozen die van basis van de 17e eeuw waren, maar die waren helemaal vervallen. Die zijn om onze lijf zijn dan gekocht geweest en dat is dan afgebroken geweest. Maar tussen die ozen in hadden een puit, de billenpuit. En dat was zo'n gang, en die gang die ging vandaar naar de stadszamelijkheid. Daar waren ook ozenkes, die waren ook helemaal vervallen. En deze ook, ja, een aantal jaren geleden zijn die ook afgebroken geweest. En daar is nou dus geen duurgang meer. Maar daar staat dus ook een modern blokje op. Na aansluitend daarneven is dat dan eigenlijk de ingang tot een TSM. Met een TSM en geen adres aan Bijstraat. De TSM heeft een adres, je hebt een aanplan. Dat is eigenlijk de eerste deur op het verder, dat je hebt een aanplan. Dat doet zijn naam een stukje van de Melaan afgepakt. Hè.
1: Amai, merci Geet. Dan weet ik weer wat meer over een stukje Mechelen.
3: Radio Opsenior, een heel fijn weekend.

0: In Brussel is de grote klimaatmars aan de gang. Duizenden actievoerders eisen dat de regering dringend meer geld en aandacht vrijmaakt voor de strijd tegen de klimaatopwarming. Om te vermijden dat amokmakers de mars kapot maken, zoals afgelopen vrijdag gebeurde tijdens de vakbondsbetoging, hebben de politie en de organisatie strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Voorlopig blijft het rustig. In het Vlaams-Brabantse Testelt, deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem, is afgelopen nacht een 23-jarige man omgekomen bij een zwaar auto-ongeval, schrijft het Laatste Nieuws. Volgens een ooggetuige is de klap het gevolg van een illegale straatrace. De bestuurder verloor de controle over het stuur, ramde 4 geparkeerde auto's en overleefde de crash niet. Een 25-jarige passagier raakte als bij wonder lichtgewond. Parket is een onderzoek gestart. Voormalig radiomaker Saint Pichal wordt ernstig bedreigd naar aanleiding van de VRT-documentaire-reeks Het Bestaat, dat meldt zijn advocaat. Omwille van zijn veiligheid is er nu beslist dat Pichal onherkenbaar met een vervormde stem in beeld zal worden gebracht. De spraakmakende documentaire-reeks gaat over seksueel kindermisbruik. De commotie ontstond omdat in de nog uit te zenden derde aflevering ook de daders zelf aan het woord komen, onder wie Pichal. Heel wat mensen vinden dat daders geen spreekbuis moeten krijgen. Het weer afwisselend zon en wolken met nog kans op een lokale bui 15 graden. Morgen starten we met mooie opklaringen, overwegend droog en wat warmer 17 graden. Dinsdag wisselvallig, maar met 20 graden een zachte herfstdag.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker.

0: 11-80-79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
1: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
2: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Opteek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou modieus of met een toffe look uit lijven wilt gaan, of als je slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten we Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Opteek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclame spotteken? Barradio Oep Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
5: Luister nu ook naar Oep Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
6: Altijd oldies. www.opsignor.be.
7: Radio Opsignor.

0: Dit is het Op zijn Mechels weekoverzicht.
1: Zeg Geet, we zijn vandaag dinsdag. Eden af en man is zo geen speciale zin met een paar echte Mechelse woorden in.
2: Ah, wel ja, gunnen dat toch iets zeggen dat allemaal nog niet gaan verstaan. Ik zat op mijn nut en ik zei me dan een gelauw gegaan, de wijs deun een andere nood deun. Ik ga nog eens herhalen. Ik zat op mijn nut en ik zei me dan een gelauw gegaan, de wijs deun me een andere nood deun. En dat ik dan het eerste woord dat raar is, pak, een nut. Wat zou dat kunnen zijn, een nut? Maar wel, een nut, dat is een Mechels woord. En in het goede Nederlands is dat een malajan. Of een boomwagen. Of een boomezel. Dat is, ik zal zeggen, een kar zonder kar. Een as met twee wielen op. En dan een dieselaan voor een koppel pierre uit te zetten. En die mannen die de bomen uitdijden in de bossen. Die trokken dan eerst met tapijt de bomen die tot de rand van het bos. En daar weer dan die boom op die malajan gelei. En een Mechelaar zou dan zeggen, een boom op een nut zangen. Een nut, dus het Mechels woord. Nou, van waar komt dat? Een nut, ik ben dan een gelauw gegaan in zo'n fout. Maar wel, als je dan een volop pakt en het doekt weer welen. En je zit daarop, zit er maar een boom of zit er maar een ezel dat je erop zit. En dus in Mechels is die nut, is dat een versleten van een vlog, maar meestal een versleten verloggen worden. En vandaar is het dan, dus ja, met mijn nut, een gelauw gegaan. En van waar komt nou dat woord uit? Wel, ze veronderstellen, hè, dat is de Brabander dat veronderstelt, dat er van het Oud-Frans komt oestal. En dat moet uit het volkslatijn komen, oestilitium. Ik ben geen Latinist, ik weet het niet. Ik heb het ook maar teruggevonden. Maar nunet is dus, wordt dus gebruikt in Mechelen, van een oude versleten vlo. En je kunt eerlijk het zeggen, op mijn nunet schraaien.
1: Amai, merci Geet. Nou kan ik met mijn nunet terug naar Oost raaien. Tot de volgende keer.
3: Radio Opsenior, altijd oldie.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 5 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221, Mechelen. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
1: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen met om 14 uur Mechelen Leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dance acts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
3: In de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt. Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven. Een gegratineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog vuil meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Het is open vanaf 11 uur. Smondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je nou nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
1: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
2: Hé, la mennekes, wie mocht er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun we geriet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wolen maken onze leg.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
3: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Radio.
1: Stem af op volksradio.be. Welkom bij Nieuw Gouden op Senioren-uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senioren. Altijd oldies.

0: Dit is het Oeps en Mechels weekoverzicht.
1: Zeg eens, Jeet, we zijn al woensdag, maar ik ben dat te juist gepasseerd aan een heel groot monument aan de Staatsa van Eckerspul. Kun je daar wat meer uitleg over geven?
2: Eigenlijk, de 2e oktober was in de wijk, is het dan de 2e oktober met een monument wat we hebben meegevallen. Eerst, waarover gaat dat? Wel, onder de Eerste Oorlog, degene, dus wereldoorlogie, degene die gewerkt hadden, die moesten naar Duitsland gaan werken. En Stad Mechelen heeft alle mogelijke werken uitgevonden. De vouwers van de botaniek proper maken, straten aanleggen, klakkers dan uit een opstraat. Alle mogelijke zaken. En dan de grote werken waren natuurlijk de dok dat ze gebouwd hebben. En ook het stadhuis, dat ze dus de binnenbekleding en alles van gemokt hebben. Maar ja, de Duitsers hebben er dan toch op gepakt. En de Duitsers zagen er niet een dat dat oostvaders waren, dat dat jonge gasten waren. En die werden opgepakt en die werden op de trein gezet. Eigenlijk een goederenstation, Eckerspul. En vandaar werden die dan meestal naar Duitsland vervoerd. Want kinderen waren geen mannen meer, die zaten allemaal aan het front. En dus zowel in de industrie als in de landbouw was er dus geen volk meer. En dan moesten die daar gaan werken. Maar er was wel eens uit slavenarbeid en er zijn er dan verschillende gestorven, ingebleven. Zo zijn er bijvoorbeeld 14 mannen van het arsenaal die daar een besmettelijke ziekte gekregen hebben. In begin 1917, die waren nog maar 2 mensen opgepakt, die zijn daar gestorven. Wel, na de oorlog heeft Mechelen dan beslist om daar een monument voor op te richten. Op andere plaatsen niet dat weggevoerde, want in Hals is in Ulst is een weggevoerde straat. Maar hier in Mechelen, dan hebben ze dat op het ontvoeringsplan genoemd. En daar hebben ze dus een groot monument gezet, waar dat een getormenteerde aan een kruis vastgemokt is. En daaronder, daar staat een tekst. En dat is een tekst die zei ter herinnering der slachtoffers van de Duitse cultuur. Dus natuurlijk, als de Duitsers komen, is dat niet plezant. En die Duitsers zijn teruggekomen in 1940. En wat hebben die Duitsers dan gedaan? De 2e oktober van 1940 hebben die dat monument weggenomen. Dan zouden ze zeggen, ja, dat is verdwenen. Want tenslotte, dat was een bronzen aan ook, dat is verdwenen. Nee, dat is niet verdwenen. Ze hebben dat toen in stok gestoken in Toemagazaan. Na de kerk, dus de Minderbroederskerk van het cultuurcentrum. En dat heeft dat tot na de oorlog gelegen. En dan is dat terug opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog is dat terug opgericht. En er zijn nog altijd mensen die werkelijk daar aan haven en dan nog geregeld gaan, die bijvoorbeeld hun grootvader opstaan. Zoals bijvoorbeeld de Louis van der Zijp, die zijn grootvader Lodewijk van der Zijp, die is in oktober 14 weggevoerd. Hij heeft zijn grootvader nooit gekend. Louis is van 95, maar die is nog met vol pietaat, denkt hij nog altijd aan zijn grootvader die weggevoerd is. En dankzij ook het monument dat daar staat, waar er zoveel duizenden mensen elke dag voorbij komen vanuit de Staats te gaan in de Vlos. Want als je het aantal Vlos ziet dat op de teller daar staat, zijn er vuil in.
1: Merci, Jeet. Als er nou mensen nog eens passeren aan Eckerspul Staats, moeten ze maar eens gaan zien dat dat schoon monument.
3: De muziek van mijn leven. De radio van mijn leven. Radio Op Senior.

0: De sfeer bij de federale begrotingsgesprekken zit onder het vriespunt. Formateur De Wever voert momenteel opnieuw discrete 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers in een ultieme poging om een gat van 10 miljard euro te dichten. Maar ja, sommige mensen zien de bui al hangen. Knallend punt. De MR, ja, die pertinent weigert te praten over extra taksen via een BTW-hervorming. Dat herhaalde MR-minister van Binnenlandse Zaken, David Klein-Heinvel, nog op VTM Nieuws. Nu, aanstaande dinsdag, wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring, maar de kans dat hij de deadline haalt lijkt zo goed als onbestaande. Ondertussen trekken tienduizenden mensen door de straten van Brussel voor een klimaatmars. De betogers eisen dat de politiek dringend meer prioriteit geeft aan de strijd tegen klimaatverandering. Voormalig radiomaker Sven Pichal wordt ernstig bedreigd naar aanleiding van de VRT-documentaire reeks Het Bestaat. Dat meldt zijn advocaat. Omwille van zijn veiligheid is beslist dat Pichal onherkenbaar en met een vervormde stem in beeld zal worden gebracht tijdens de nog uit te zenden derde aflevering waarin daders van seksueel kindermisbruik aan het woord komen. Heel veel mensen vinden dat Pichal geen spreekbuis moet worden en vooral ook geen spreektijd moet krijgen op de openbare omroep. Buitenlands nieuws dan. De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Trump hebben beide kampen ermee ingestemd om elkaars energiedoelwitten niet langer te viseren. Afwachten of dat ook klopt. In de hoogste voetbalafdeling heeft Charleroi de geladen Henegouwse derby gewonnen. De Zebras gingen met 0-1 winnen op het veld van Standaard Luik tijdens een match die door het geweld van vorig jaar achter gesloten deuren werd gespeeld. Charleroi klimt zo naar een gedeelde tweede plaats op 1 punt van leider AA Gent. In het wielrennen heeft Michael van Toerenhout de Mosselcross in Dendermonde op zijn naam geschreven. De traditionele opener van het veldritseizoen. Hij reed solo naar de streep voor zijn ploegmaats Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Bij de vrouwen stond er geen maat op de Nederlandse Lucinda Brandt. En in de Formule 1 heeft Max Verstappen de grote prijs van Singapore gewonnen. De Nederlander domineerde de race van start tot finish. Afwisselend zon en wolken met nog steeds kans op een lokale bui 15 graden. Morgen starten we de nieuwe week een mooie opklaring. Het blijft dan overwegend droog. Het kwik klimt naar zo'n 17 graden. Dinsdag belooft wisselvallig te worden, maar met 20 graden wel zacht.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Megasse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 10:30 tot 18:00.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
3: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
3: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport. Zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7:00 tot 15:00.
3: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
4: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat we zetten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80

0: 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
1: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10-Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
2: Luister nu ook naar Op Signor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Signor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be.
3: Altijd Oldies. www.opsignor.be.
4: Radio Op Signor.

0: Dit is het Oeps en Mechels weekoverzicht.
1: Zo, jeet zich, we zijn vandaag donderdag. En ik ben dat juist gepasseerd aan die schoon appartementen aan de Leopoldstraat in het begin. Vroeger heb ik dat nog Sint Maarten gewijd, maar ze hebben me verteld dat er nog een ander kliniekje geweest is ervoor.
2: Maar ik kan teruggaan tot de krantenartikel van 84, de 17e maart 84. Dan schrijft Joris van Roy in het Listeneefs. AZ Sint-Jozef krijgt nieuw gezicht in Mechelse Leopoldstraat. Dus de kliniek heette toen Sint-Jozef. En hij schreef: het Mechelse Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef groeit uit zijn kleren. Begin mei startte men reeds de voorbereidende werken voor de bouw van een nieuwe vleugel, die tegen 87 het aanschijn van de Leopoldstraat zal veranderen. Samen hiermee gaat men enkele verbouwingen doorvoeren, zodat de verschillende afdelingen iets ruimer komen te zitten. Een en ander werd door de directie toegelicht op een speciale persconferentie. En in die artikel staan zo'n aantal zaken over Sint-Jozef. En dat leren we in, heel interessant, als het Sint-Jozef dat het opgericht is in 1916, dat is dus onder de Eerste Oorlog, in 1916 door dokter Peters, en dat waren 10 bedden. En de kliniek die groeide in de 60er jaren en er waren er onder trouwens 70 bedden. En in 84, dus het ogenblik dat artikel verschenen is, dan waren er 263. En dat was toen, ze konden eigenlijk niet meer bedden zijn, want er was toen een maximum bedden. De klinieken mochten ermee uitbreiden. En wat gaan ze tegen 87 doen? Ja, dan gaan ze dus 2 nieuwe afdelingen oprichten. Een psychiatrische afdeling met opvang tijdens de dag. En een afdeling acute geriatrie om bejaarden met medische problemen te kunnen helpen. Nou, die 2 afdelingen die zullen komen op de 2e en 3e verdieping van nog een te boven vleugel langs de kant van de Leopoldstraat. En de luisteraars zullen zich dan nog willen herinneren, want zo lang is hem nog niet afgebroken. Er was een gevel met een harmonica-vormige inspringen. Dat was een zaagtond of harmonica, hoe moet je dat zeggen? En die is speciaal opgevat, zodanig, dus voor de verblinding, die is langs de ene kant is dat blind, is dat geen glad, en langs de andere kant wel. En dat is voor dotters, want die rijden toen enkel richting in de Leopoldstraat, om dus die kamers niet te verblinden, dat het licht niet zou binnenschalen. En speciale aandacht voor de grootste installatie. We zijn nu nog geen 40 jaar verder. En de kliniek bestaat niet meer. Eerst Emma is overgenomen en dan heeft dat Sint Maarten genoemd. En nu is alles samengevat langs de ring in Mechelen. En de campus is volledig afgebroken, is volledig vol neef gebouwd. En wat is er dan nou? Een hotel, een bank, appartementen en in de binnenruimte 2 straatnamen. En het toppunt van alles is, die hebben elk een naam, maar de naam Dr. Peters is er niet bij.
1: Amai, merci Egeet. Dat mij weet ik toch wel al wat meer over die sturen van het oud-kliniekske van dokter Peters.
3: Radio op senioren. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 6 uur. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de klan lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit lijven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boek een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig gelijk maken van ruimtes. Verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

0: Dit is het Oeps en Mechels weekoverzicht.
1: We zijn vandaag al een vrijdag gezeten. Zeg, en als je vandaag naar de CNA gaat op de Buitenmet, dan kun je dat misschien ook wel ergens cinema zien. Maar vroeger was het ook een cinema. Kun je daar maar eens iets meer over vertellen?
2: Eigenlijk de cinemas. We spreken er nog allemaal over, maar de cinemas die zijn eigenlijk niet zo lang in Mechelen geweest. Hè? Frederik Lamont, dat waren eigenlijk twee grote cinema-eigenaars in Mechelen. Maar Frederik Lamont, dat was een Brusseler, en die in 1875 komt hij naar Mechelen en op de Buitenmet, dan heeft hij de zaak de Alcazar, heeft hem open. En de cinema begon zo wat op te komen, of de filmpjes kwamen zo wat op. En in 1908... dan krijgt hem van stad de toelating filmvertoningen te geven. Maar lang duurt dat niet. En voor de rest, ja, blijft dat een zaal. Maar na de Tweede Wereldoorlog, dan die zijn dochter, die verbouwt dan die zaal tot een cinemacomplex. En dat moet dan de chicste cinema van heel Mechelen worden. En dat is het ook geworden. Een hele grote luxueuze cinema met rood fluweel en rode vloer. En die opening die is geweest in 1948, dus kort na de Tweede Wereldoorlog. En dat was de grootste, dat waren niet minder dan 1700 zitplaatsen in de grote zaal. En de Eldorado, dat had ook een speciaal technische installatie, want die experimenteerde met neeffilmformaten. Maar met de opkomst van de televisie is toen de cinema van weggegaan. En de Eldorado is gesloten in 1969. Dan zijn ze gaan veranderen. Na Indian Eldorado zijn ook Darren Power en alles de bekendste filmsterren die wereld er ontvangen. De chicste zaal van Mechelen. En is gesloten in 1969. En dan hebben ze dat omgebouwd tot de CNA. Dus als je daarna gaat, zo lang van 48 tot 69, dat is maar 20 jaar cinema. Maar de CNA is er al 50 jaar, hè. Vergeet dat niet, hè. 50 jaar alleen, al meer zelfs.
1: Amai, merci, Jeet. Daarmee is de wijk rond en we hebben toch hier wat weetjes van Mechelen te weten gekomen. En voor de mensen die ze niet allemaal gehoord hebben of die ze gewoon nog eens willen terughoren, dan kun je altijd terug herbeluisteren, een zondags tussen 4 uur en 7 uur.
3: Oh.

0: De sfeer bij de federale begrotingsgesprekken zit onder het vriespunt. Formateur De Wever voert momenteel opnieuw discrete één-op-één gesprekken met zijn vicepremiers in een ultieme poging om een gat van 10 miljard euro te dichten. Maar ja, sommige mensen zien de bui al hangen. Knallend punt. De MR, ja, die pertinent weigert te praten over extra taksen via een BTW-hervorming. Dat herhaalde MR-minister van Binnenlandse Zaken, David Kleinheim-Vuil, nog op VTM Nieuws. Nu, aanstaande dinsdag, wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring, maar de kans dat hij de deadline haalt lijkt zo goed als onbestaande. Ondertussen trekken tienduizenden mensen door de straten van Brussel voor een klimaatmars. De betogers eisen dat de politiek dringend meer prioriteit geeft aan de strijd tegen klimaatverandering. Voormalig radiomaker Sven Pichal wordt ernstig bedreigd naar aanleiding van de VRT-documentaire reeks Het Bestaat. Dat meldt zijn advocaat. Omwille van zijn veiligheid is beslist dat Pichal onherkenbaar en met een vervormde stem in beeld zal worden gebracht tijdens de nog uit te zenden derde aflevering waarin daders van seksueel kindermisbruik aan het woord komen. Heel veel mensen vinden dat Pichal geen spreekbuis moet worden en vooral ook geen spreektijd moet krijgen op de openbare omroep. Buitenlands nieuws dan. De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Trump hebben beide kampen ermee ingestemd om elkaars energiedoelwitten niet langer te viseren. Afwachten of dat ook klopt. In de hoogste voetbalafdeling heeft Charleroi de geladen Henegouwse derby gewonnen. De Zebras gingen met 0-1 winnen op het veld van Standaard Luik tijdens een match die door het geweld van vorig jaar achter gesloten deuren werd gespeeld. Charleroi klimt zo naar een gedeelde tweede plaats op 1 punt van leider AA Gent. In het wielrennen heeft Michael van Toerenhout de Mosselcross in Dendermonde op zijn naam geschreven. De traditionele opener van het veldritseizoen. Hij reed solo naar de streep voor zijn ploegmaats Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Bij de vrouwen stond er geen maat op de Nederlandse Lucinda Brandt. En in de Formule 1 heeft Max Verstappen de grote prijs van Singapore gewonnen. De Nederlander domineerde de race van start tot finish. Afwisselend zon en wolken met nog steeds kans op een lokale bui 15 graden. Morgen starten we de nieuwe week in mooie opklaringen. Blijft dan overwegend droog. Het kwik klimt naar zo'n 17 graden. Dinsdag belooft wisselvallig te worden, maar met 20 graden wel zacht.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dansacts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
4: Je huis, dat's waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels.

0: ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
1: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0400 77 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0400 77 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
2: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen, een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumdalle soep? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Klonen afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
5: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
6: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio, oep, senior. In een nummer 0.

0: Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsignor.be.
2: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 7 uur.
1: Als je niet gaire het plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Wat er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
0: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
2: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader. Waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven. Een gegratineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog vuil meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Het is open vanaf 11 uur. Smondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je nou nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Och, rekenkik hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als begeert de zwalen moeten balen.
6: 015 75 64 91.
7: 015 75 64 91.
6: Als de nood het hoogst is,
5: is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums
6: 015 75 64 91.
7: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van 5 euro.
8: In de problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eender wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud.

0: surf? Nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstsysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
2: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senioren-uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

Radio Oxygen.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 8 uur.
1: Welkom bij Nieuwgouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 9 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond. Het is 10 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 11 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 1 uur. Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 2 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.